0: Dag buurvrouw. Schoon een dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Willy. Music Matters.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. Meer dan 6 op de 10 Vlaamse sportclubs zoeken extra centen. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. Bijna een derde van de clubs besliste daarom al om hun lidgeld te verhogen. Pieter Hoof van de Vlaamse Sportfederatie legt uit.
5: De kosten die stijgen sneller dan de inkomsten. Het leven is duurder geworden. Dat geldt voor iedereen. Dus dat is voor sportclubs niet anders. De hoge energieprijzen, bijvoorbeeld prijzen gelinkt aan infrastructuur, die zijn gestegen. En dat duwt dus het kostenplaatje voor sportclubs onder druk te komen staan.
4: Daarom pleit de Sportfederatie voor een hoger belastingsvoordeel. Zodat de clubs meer omzet mogen genereren, zonder dat ze daar ook meer belastingen op moeten betalen. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Onder hen een kind. Er vielen ook zo'n 50 gewonden. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de aanvallen werd ook een ziekenhuis geraakt. Een arts en 5 medewerkers raakten gewond. En de Walk of Fame in Hollywood krijgt er volgende week een ster bij. De voormalige topvoetballer David Beckham mag dan zijn eigen exemplaar onthullen. Dat gebeurt tijdens een ceremonie na de start van het WK voetbal. Beckham is 51 en speelde jarenlang voor clubs als Manchester United, PSG en Real Madrid. Enkele jaren geleden werd hij eigenaar van Inter Miami, de club waar topvoetballer Messi speelt. Eerst nog enkele buien, daarna droger, maar na de middag opnieuw regen. Maxima tot 20 graden vandaag. Ook morgen en vrijdag krijgen we buien met lokaal onweer bij zo'n 19 graden. Tijdens het weekend licht wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.
2: Music Matters.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yep. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music matters. Willy.
0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht ze.
6: Rustig, het gaat echt
5: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
7: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
8: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: Imoscoop!
5: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Imoscoop, man!
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
9: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
10: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
9: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
10: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belleperis van een Aldi.
9: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
11: Humo!

0: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen. 3 op de 10 sportclubs in Vlaanderen worden duurder. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. Want 6 op de 10 clubs zitten krap bij kas. Pieter Hoof van de Vlaamse Sportfederatie legt uit.
5: De kosten die stijgen sneller dan de inkomsten. Het leven is duurder geworden, dus dat is voor sportclubs niet anders. Hè. Hoge energieprijzen, bijvoorbeeld prijzen gelinkt aan infrastructuur, die zijn gestegen en dat duwt dus het kostenplaatje voor sportclubs onder druk.
4: Daarom pleit de Sportfederatie voor een hoger belastingsvoordeel, zodat de clubs meer inkomsten kunnen behouden zonder dat ze daar meer belastingen op moeten betalen. Een bank moet een koppel negentigers dat slachtoffer werd van phishing meteen terugbetalen. Dat heeft een rechter in Antwerpen beslist. Het koppel verloor €50.000 aan een valse bankmedewerker. De bank weigerde het geld terug te betalen omdat het koppel een grove nalatigheid pleegde, want ze schreven het geld zelf over. Maar de rechter is het daar dus niet mee eens. Een baanbrekend, zegt phishing-expert en advocaat Geert Lensens.
6: Heel belangrijk is dat de rechter de rollen nu omkeert. Het is de bank die moet betalen en nadien betwisten bij de rechter. Het is duidelijk dat de hele banksector op de vingers worden getikt, omdat we weten dat banken proberen tijd te winnen, mensen te ontmoedigen zodanig dat ze afhaken, maar eigenlijk hebben de mensen recht op uitbetaling door de bank.
4: Er roept dus ook altijd op om naar de rechtbank te stappen als je slachtoffer bent van phishing. Er vertrekken en landen weer vliegtuigen in ons land. Al wordt er op Brussels Airport wel meer drukte verwacht. Gisteren was er veel hinder door een plotse staking bij luchtverkeersleider Skies. Alles draaide rond een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden en directie gaan daar nu opnieuw over praten. Een deugddoende zege voor onze Rode Duivels gisteravond in aanloop naar het WK. Ze wonnen hun eerste van 2 oefenwedstrijden met 0-2 in Kroatië. Invaller Romelu Lukaku kon na lang blessureleed kort voor het einde nog scoren. En dat is een opluchting, vindt ook Kevin De Bruyne.
7: Romelu gaat altijd zijn kwaliteiten hebben. Je moet hem 1 keer voor de goal zetten en hij kan altijd scoren. Maar ja, hopelijk kunnen we hem nu nog scherper krijgen. Hij weet dat ook. En ik denk dat Romelu die minuten pakt en die scherper wordt, is altijd gevaarlijk. En goalen gaat hij altijd scoren.
4: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel tegen Tunesië. En met dat WK-voetbal in aantocht zijn ook de Panini-stickers weer populairder dan ooit. Heel wat kinderen zijn helemaal mee met de hype. Maar het zorgt op heel wat speelplaatsen ook wel voor ruzie, waardoor sommige scholen de stickerboeken verbieden. Naar eigen zeggen, om ervoor te zorgen dat kinderen zonder stickers niet buitengesloten worden. Eerst nog enkele buien, daarna droger, maar na de middag opnieuw regen. Maxima tot 20 graden vandaag. Ook morgen en vrijdag krijgen we buien, met lokaal onweer bij zo'n 19 graden. Tijdens het weekend licht wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.
8: Willy. Hallo. Music Matters. Zeer goedemorgen. Welkom bij Willy.
0: Thomas en Sien.
9: Ik ben zo blij dat ik de Panini-sticker-rage niet moet volgen. Ik hoop dat mijn dochter dat ook nooit weet komt dat dat bestaat.
8: Het is nu al ruzie. Ja. Allee. Maar goed, voor de rest is de sfeer goed. Goedemorgen. Willy. Leuke deun om de dag mee te beginnen. Modern Love, dit is David Bowie. Welkom.

de eerste oefenmatch is gewonnen. Daarmee is de toon gezet en er stijgt ook de WK-koorts natuurlijk tot ongekende hoogte. David Bowie en Modern Love. En ook de

0: het is nog maar... Panini is nog maar net begonnen, het WK zelf nog niet eens. En op heel veel scholen is het nu al verboden.
1: Het is ook verkocht, ja. Naar, als ik me niet vergis, aan een Amerikaans bedrijf. Het heeft ook echt niets met een Panini zelf te maken. Maar dit helemaal terzijde, er is, Walter vat het eigenlijk prachtig samen, sprake van Panini-paniek, nu al.
0: Voor mij is het een te grote berg, daar wil je toch gewoon zelfs niet aan beginnen.
1: Jij zijn meer van die lelijke popjes van de Aldi, hè?
0: Zo
1: die gekke tjoepjes.
0: Dat maar niet terugkomt.
1: Ik voel het,
0: is te lang geleden, dat gaat er binnenkort ook weer zijn.
1: Het zit er sowieso aan te komen. Ja. Desalniettemin, we gaan ze niet allemaal bij naam noemen, maar een Pawili-stickerboek. Dat is wel echt redelijk rap rond. Als je alle DJ's hebt, je hebt één pagina eigenlijk, ongeveer.
0: Ja, dus Roos, Annelies, jij, ik, Wim. Ja. En dan nog onze 5 avond-DJ's. 10?
1: Voilà, dat is overzichtelijk.
0: 10 stickers?
1: Iedereen zijn een boek meteen vol. Het Pawili stickerboek.
0: Ik stuur het door naar onze sales.
1: Schitterend. Die gaan blij zijn.
2: Willy.
1: Enfin, desalniettemin, dit alles hoeft je niet tegen te houden om even te laten weten hoe het met je gaat. Of bij uitbreiding wat de wilde plannen zijn voor deze mooie woensdag. Laat maar weten. Via de Willy-app dus, via een berichtje of zo. Okay. Bijna 10 over 7 vrienden van Willy. Heel goedemorgen. Dit is Ela, In My Heart.

0: door is gezet met het heerlijke Canned Heat van Jamiroquai. We moeten even een praktische mededeling doen, want Arjen had al heel vroeg een bericht gestuurd. Hey Thomas en Sien, kunnen jullie alsjeblieft mijn vrouw Elze een hartje onder de riem steken? Als je verder leest, wordt het duidelijk dat het eigenlijk een riem onder een bekken steken zal moeten zijn. Ze ligt namelijk met een dubbele gebroken pubistak.
1: Oh.
0: Onderkant van het bekken in het ziekenhuis. In Maria Medlares sinds zondag. Gelukkig is ze nog bij volle bewustzijn, want ze heeft een bericht gestuurd. Dankjewel aan mijn lieve man die goed voor me zorgt nu ik in het ziekenhuis lig met 3 breuken in mijn bekken. Alsjeblieft, Els. Hoe heb je dat voor?
1: Klinkt als iets dat niet op 1 dag is opgelost. Inderdaad.
0: Nee. Het klinkt als een pijnlijke aangelegenheid. Ja. Los daarvan, Sien, is het al het moment om het eens even over jouw spreekbeurt te hebben?
1: Ah, ja, dat was gisteravond. Ja,
0: je hebt gisteravond een spreekbeurt gehouden. Ja. Ja, je was niet alleen.
1: Nee.
0: Bij jou ging het over de doedelzak. Je had er ook in meegenomen.
1: Ja.
0: Het is ongelooflijk hoe snel. Je hebt zelf geen doedelzak, maar je hebt er eentje geleend van iemand. En daarmee ben je geweldig van je gat gaan geven gisteren tijdens die spreekbeurt.
1: Ja.
0: En je was eigenlijk al heel snel weg met een vrolijke deun. Hoe is het gegaan?
1: Wat is goed gegaan? Het was een super, super, super leuke avond. En alle Willys, als je dat ooit eens kan doen, er komt een nieuwe editie in Gent eind dit jaar. Dus de bedoeling is dan dat 8 bekende mensen over een onnozel of interessant, wat dan ook, een onderwerp 10 minuten lang komen praten.
0: Ja.
1: De opbrengst gaat volledig naar het goede doel. En onder andere Tim van Aalst stond gisteren op het podium, Isolde Lazoen, Sergio.
0: Ja, Sergio.
1: Ja,
0: waar had Sergio het over, als ik vraag mag?
1: Over zijn minderwaardigheidscomplex. Ja.
0: Dat is nieuws voor mij.
1: Hoe het komt dat hij dat heeft, en dan heeft hij wat verhalen uit zijn jeugd aangehaald.
0: Ah, ja.
1: Dat was heel, heel, heel goed. Ik ben zelf matig tevreden, omdat ik kan echt niet werken met PowerPoint.
0: Ah, en is het daar fout? Maar dus,
1: het is fout
0: voor het moeilijkste instrument om ooit te spelen. Ik dacht van daar zal de moeilijkheid liggen.
1: Nee.
0: Maar het probleem was de PowerPoint.
1: Ik vind dat verschrikkelijk. En het voelt echt alsof ik 80 ben als ik dan zo die computer moet bedienen.
0: Ik ben zo blij.
1: Andere mensen waren daar zo goed in. En die hadden van die effectjes en dan zo wow, woosh, flash, floeps. Bij mij liep dat hele tijd mis. Bij elke slide dacht ik zo, oh nee, dat was niet de bedoeling. Dus dat was spijtig. Maar ja kijk, het was spontaan.
0: Ja,
1: en voilà.
0: Het was spontaan en het is goed gegaan.
1: Ja.
0: Allee, tof. Ja, dat is wel leuk. Het minderwaardigheidscomplex van Sergio, daar moet ik nog even wel wat invulling aan geven.
1: Je kan dat binnenkort herbekijken op YouTube. Ik denk dat dat echt een aanrader is.
0: Ah ja, ik ga zeker kijken. Ja. Laat het ons weten als het er staat. Zien.

0: onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas-tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
1: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat-mozzarella-apero.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig.
5: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
9: Wit-wit?
10: Of net niet wit?
11: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
11: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
13: Thomas en Sien.
14: Het is vandaag 3 juni, een zeer speciale dag waarop we iets bijzonders vieren. En bij uitbreiding is het ook een week waarin we bepaalde mensen heel terecht in de verf zetten. Het zijn twee zaken die misschien niet per se samengaan. Maar toch twee zaken die we zo meteen eens moeten bespreken.
15: Maar dat was cryptisch. Maar goed, ja. Oké.
14: Maar zo ben ik.
15: Ja,
14: een mysterie.
15: Een groot mysterie.
14: Ja.

0: Wereldfietsdag, vrienden, jawel. Laat ook Thomas weten. Thomas, vervent fietser, fietst elke dag naar zijn werk. Vandaag ook op Wereldfietsdag natuurlijk. Ik fiets naar het werkdag. Vandaag zegt hij, wat een timing. De hele campus staan onder water. Oei.
1: Oh.
0: Courage,
1: ja, het is niet... Maar ja, fietsen. Ik ben echt ook zotte fan van fietsen. Ja, dankjewel aan de uitvinder van de fiets.
0: Ja, dank u daarvoor.
1: En zeker aan de uitvinder van de bakfiets.
0: Ah, ja.
1: Dat is eigenlijk echt mijn tweede wagen.
0: Ik heb dat nooit gehad... En dus, het is misschien nu wel laat om dat nog te nemen,
1: maar
0: want
1: nee.
0: Ik kan er geen kinderen meer in zetten.
1: Ja, maar ik zet er ook mijn kind niet vaak meer in. Dat is vooral van aan de winkel te gaan.
0: Zit je met Pieter Jan dan vooraan?
1: Soms
0: in de bak?
1: Wel. Ja, okay. Als we s'avonds toch samen weggaan, dan zit ik in die bak. En dan,
0: schattig.
1: Maar ik gebruik werkelijk nooit mijn wagen tenzij om naar hier te komen.
0: Ja.
1: Voor de rest ook alles met de fiets. Als ik dan ooit nog eens toch ergens met de wagen ben, zo aan school of zo, gewoon omdat dat niet anders uitkomt.
0: Ja.
1: Het is nog maar één keer gebeurd dit jaar. Amai, dan zit ik mij op te jagen. Of als ik zo naar de winkel moet met de auto, verschrikkelijk.
0: Ja,
1: verschrikkelijk.
0: Ik snap het.
1: Ik ben echt...
0: Dus een bakfiets moet ik hebben. Oké, goed.
1: Ja, ja. Ik ging zeggen, natuurlijk de belangrijkste redenen om te fietsen, het is gezond. Je mentale weerbaarheid wordt er groter van. Je concentratie verhoogt. En natuurlijk, dan komen we bij mijn favoriet punt, kostenbesparend.
0: Jazeker, tuurlijk.
1: Een bakfiets is wel duur, dan nu wel. Maar bon, als je er heel veel elke dag mee fietst, dan haal ik het er wel uit, denk ik.
0: Dat zeker.
1: Ja.
0: Een vuilnisbakfiets, bestaat dat al?
1: Ja, dat was dus wat ik daarnet zei. Dat zijn twee dingen die misschien wat haaks op elkaar staan. Want we vieren ook de week van de afvalophaler.
0: Ja,
1: super, super, super belangrijk dat die mensen hun werk kunnen doen. En ik denk dat dat wel iets makkelijker gaat met zo'n vrachtwagentje dan met een bakfiets. Nee?
0: Ja, dat denk ik.
2: Dit is de belofte van Willy.
0: Nieuwe maand, nieuwe belofte. Deze maand is het de band Cheap Cult. Een fantastisch nummer eigenlijk.

0: juni kan je hem live of hen live aan het werk zien. Onze belofte van deze maand, Cheap Cult in de Charlatan. Gratis tot concert op woensdag 24 juni.
1: Als je nog overtuigd moet worden, ik denk het niet, want Formaldehyde, fantastische song, maar het is dus een soort van supergroep, hè, met leden van School is Cool, van Moon Eye, van Dishwasher. Dus allemaal muzikanten die van ergens anders komen en nu krachtig doen.
0: Ze waren nog niet aan een proefstukje toe.
1: Nee.
0: Ben ook een beetje jaloers op Thomas, die gaat vanavond naar Ben Kweller in Trix. Ook Apple is daar grote fan van, maar die gaat niet kunnen.

0: Close to Me van The Cure.
1: Er is echt heel groot wetenschappelijk nieuws binnengekomen waar we het nog niet over gehad hebben.
0: Dan moeten we straks even rustig
1: ik
0: uit de doekjes
1: het,
0: doen.
1: Maar
0: want dat is het nieuwe onderzoek dat een hoogtepunt bereikt. Echt waar.
1: Nee, dat zeggen we zijn te laat voor dit uur, want de thermos moet nog weggegeven worden.
0: Dat is voor nu eigenlijk. Ja. Dus als je thermos van Willy wil winnen, dadelijk de enige kans om dat te doen. Stuur nu een berichtje. Thermos.
2: I've seen a grizzly big as a house walk across an open plain. Heard of a boy called Elvis something, his voice could drive young girls insane. I've seen a man from a mile away shoot a bobcat through the brain. But lately I've been having dreams, crazy dreams I can't explain. A woman standing in a field of flowers and a screaming locomotive train. Crazy dreams that go on for hours, and I can't begin to tell you how that feels.

0: thermos, vrienden, dat is het codewoord als je er al gans je bestaan van droomt om de trotse bezitter te worden van de felbegeerde Willy Thermos. Stuur dan nu thermos via de Willy app.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
5: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
6: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
7: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
8: Volkswagen. Thomas en Sien.

0: The Bandit van Kings of Leon. Ik heb nog een praktische mededeling voor alle Willys die thermos hebben gestuurd. Check misschien eens of je in jouw profieltje, je telefoonnummer hebt gestoken. Want dat is natuurlijk wel belangrijk als we jou willen bellen. Hebben we dat nodig? Wie dat zeker heeft gedaan, dat zijn Lennart en Sabine. Zij gaan vandaag tegen elkaar spelen voor een felbegeerde thermos van Willy. Goedemorgen Lennart, alles goed?
1: Goedemorgen, zeker alles goed.
0: Sabine, hoe gaat het met jou?
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is kort van stof, maar het is ochtend. Nee, tuurlijk Sabine, de sfeer komt straks wel. Geen probleem.
2: Ik heb niet veel stem, ik ben een beetje ziek.
0: Ben je een beetje Sabine. Ziek, och arme.
3: Ja. Maar je kan, Sabine, ja. je kan nog je eigen naam roepen, misschien even oefenen.
2: Ja, Sabine!
3: Ja! En Lennart ook, Lennart.
0: Ja.
1: Lennart.
0: Ja, daar gaan we niet van terug hebben. Daar gaat het niet aan liggen.
3: Dan gaat het spel zeker lukken, want je moet natuurlijk zo meteen je eigen naam roepen. Als je de band Sabine, of artiest
0: ja.
3: herkent...
0: Doodstreutel ondertussen, ja. Ja. Sabine, roept als je... Ja, goed.
3: Ja. Als je het fout hebt, dan gaat de thermos wel naar de andere tegenpartij. Maar je krijgt natuurlijk wel een pet als je verliest.
0: Allebei mondje houden en niet zeggen, ja, dan gebeurt er werkelijk niets. Hè.
3: Andere tegenpartij, wat is een contaminatie eigenlijk?
0: Ja, het is inderdaad twee keer hetzelfde en het besmet elkaar. Contaminatie is het woord dat we niet zoeken. Welke band of artiest nog niet goed wakker is, daarentegen dan weer wel. Lennart en Sabine, zijn jullie er klaar voor?
1: Ja.
0: Dit is vandaag de opgave.

0: dingen.
1: Net voor het refrein losbarst, hoor ik Sabine toch wel redelijk vastberaden haar naam noemen. Sabine, welke band of artiest meen jij te hebben gehoord?
2: Dat is Sabine. Dat is wat mijn adieu zijn, dan kan ik niet op die naam komen.
1: Maar meen je dat nu, Sabine?
3: Allee.
4: Gok iets, Sabine.
1: Iets ik, moeten ik triggeren, maar...
4: Wat blieft?
2: Van de pollen die te overrekenen. Ja. Oh, jeet hem niet nou weer aan.
1: En de pollen triggert het ook niet. Even checken. Nee, dat was om te lachen. Dat was om te lachen, jongen. Sorry. Even checken. Hier gaan we nog eens. Sabine, terwijl je verder rustig sterft. Dit is Triggerfinger. Dat is duidelijk. Gefeliciteerd.
2: Yes, dank u.
1: Zeer goed gedaan. Leuk bedankt om mee te spelen. De pet is voor jou. Bye bye.
2: Dag. Bye bye.
1: Dag Sabine. Hadden we te veel de pap in de mond gegeven?
4: Nee, ze wist het. Ze voelde het.
1: Ik voelde het. Ze was al ziek ook en zo. Het is uitgegund. Allee, Triggerfinger. Alstublieft.

kijk ik toch weer eens grote fan van die nieuwe single van onze vriend Greg Dudley en zijn Afghaanse pruiken. House of Vi, hoe goed is dat? Vrienden van Willy, we hebben nog één plaatje te gaan. Dan is er het nieuws van 8. Meteen daarna moeten we het even over een ernstige zaak hebben. Het betreft een verhaal uit de dierenwereld. Dus versvoer voor de ornithologen. Ik kan nog niet in detail treden, maar laten we het hierop houden. Dat het begrip trekvogel een toch wel volledig andere betekenis heeft gekregen vandaag.

0: toch ook een one-hit wonder, of ik moet iets gemist hebben. Dodgy en Good Enough. De one-hit wonders die zijn voor morgen natuurlijk. Vandaag is het Elmo straks met een kijktip. Eerst het nieuws van 8.
1: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising.
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 8 uur.
7: Goedemorgen. De gevarendriehoek zal vanaf volgende zomer niet meer verplicht zijn. Enkel je 4 richtingaanwijzers aanzetten zal dan voldoende zijn. Dat is beslist door minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke. Normaal moet je die gevarendriehoek achter je auto zetten als je in pannen staat, maar dat kan gevaarlijk zijn. Je hoort Stef Willems van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS.
8: Omdat je uit de wagen moet stappen om die gevarendriehoek te gaan zetten voor het tegemoetkomende verkeer. Je moet dus wandelen op de pechstrook, wat een levensgevaarlijke plaats is. Bovendien kan die gevarendriehoek soms wegwaaien bij wind. Bij pech op de autosnelweg is het echter zaak om zo snel mogelijk zelf je in veiligheid te brengen achter die vangrail te gaan staan.
7: Voorlopig is het plaatsen van de gevarendriehoeken wel nog steeds verplicht. Als je dat niet doet, riskeer je een boete van €58. Een bank moet een koppel negentigers dat slachtoffer werd van phishing meteen terugbetalen. Dat heeft een rechter in Antwerpen beslist. Het koppel verloor €50.000 aan een valse bankmedewerker. De bank weigerde het geld terug te betalen omdat het koppel een grove nalatigheid pleegde. Want ze schreven het geld zelf over. Maar de rechter is het daar dus niet mee eens. Baanbrekend, zegt phishing-expert en advocaat Geert Lensens.
9: Heel belangrijk is dat de rechter de rollen nu omkeert. Het is de bank die moet betalen en nadien betwisten bij de rechter. Het is duidelijk dat de hele banksector op de vingers worden getikt. Omdat we weten dat banken proberen tijd te winnen, mensen te ontmoedigen zodanig dat ze afhaken. Maar eigenlijk hebben de mensen recht op uitbetaling door de bank.
7: Er roept dus ook altijd op om in kort geding te gaan als je slachtoffer bent van phishing. Brussels Airport vreest voor een grote drukte vandaag. Reizigers krijgen het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen. Gisteren werden zo'n 140 vluchten geschrapt door een staking van luchtverkeersleider Skies. Het luchtverkeer in het hele land lag daardoor bijna de hele dag plat. In Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden door een drone-aanval op een bus. 11 anderen zijn daarbij gewond geraakt. Dat zegt Rusland zelf. Volgens hen zat Oekraïne achter de aanval. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. En een deugddoende zege voor onze Rode Duivels gisteravond in aanloop naar het WK. Ze wonnen hun eerste van 2 oefenwedstrijden met 0-2 in Kroatië. Invaller Romelu Lukaku kon na lang blessureleed kort voor het einde nog scoren. En dat is een opluchting, vindt ook Kevin De Bruyne.
10: Romelu gaat altijd zijn kwaliteiten hebben. Je moet hem 1 keer voor de goal zetten en hij kan altijd scoren. Maar ja, hopelijk kunnen we hem nu nog scherper krijgen. Hij weet dat ook. En ik denk dat Romelu die minuten pakt en die scherper wordt, is altijd gevaarlijk. En goalen gaat hij altijd hem scoren.
7: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel tegen Tunesië. Eerst nog enkele buien, daarna droger, maar na de middag opnieuw regen. Maxima tot 20 graden vandaag. Ook morgen en vrijdag krijgen we buien met lokaal onweer bij zo'n 19 graden. Tijdens het weekend licht wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.
5: Vivi, Music Matters.
11: Thomas en Sien.
12: Ik denk wel dat ze wat krap bij kas zaten bij de Rode Duivels, want dus voor invaller Romelu Lukaku hadden ze geen gepast shirt. Die moest zo'n te klein shirt dragen.
0: Wat schattig, een topje. Ah, oh, wauw. Stond dan wel. Ja. Ik geef al een tip van de sluier, eventueel. Wetenschappelijk onderzoek naar zelfbevrediging bij vogels bereikt een hoogtepunt. See what you did there. Mooi.

0: Uiteraard nog steeds in de top 10 geëindigd. Je hoorde Even Flow. Goedemorgen, 8 over 8.
1: Goedemorgen, hartelijk welkom vrienden van Willy. Onthutsend nieuws vandaag in de kranten. Want de kop gaat als volgt. Van papegaaien tot pinguïns, dubbele punt. Zelfbevrediging blijkt wijdverspreid en onschadelijk bij vogels. Wetenschappelijk onderzoek naar zelfbevrediging bij vogels bereikt... Oké. Een hoogtepunt, alstublieft. Voilà, het is officieel. Het wordt ook echt omschreven hoe het precies in elkaar steekt. Zal ik het even omschrijven?
0: Ja, dat is goed.
1: Ah, wel, dus mannetjes wrijven zich krachtig tegen de zitstokken. Vrouwtjes tillen hun staart op en bewegen zich achteruit tegen, vaag, geschikte objecten. Ondertussen fladderen ze met hun vleugels en klinken er ongewone geluiden. De gebrilde muspapegaai was een van de eerste soorten waarbij masturbatie werd gezien. De grauwe veldrukker, even buiten beschouwing gelaten. Maar onthutsend nieuws.
0: Ik vind het vooral onthutsend dat er dus vanuitgegaan werd dat het schadelijk was. Want eerst dachten wetenschappers dat het enkel voorkwam bij vogels in gevangenschap vanuit stress. Maar nu hebben ze ontdekt van nee, vogels in het wild doen dat ook. Dus we mogen het niet bestraffen.
1: Het is ongelooflijk hoe het oer-Vlaamse katholieke juk
0: dus
1: eigenlijk uitgezwermd is naar vogels ook. Dus vogels kunnen zich niet blind rukken. Laat dat is geen enkel probleem.
0: Ik vind dat een waanzin dat er dus vanuitgegaan wordt dat het schadelijk was. Ja. Ook, denken niet...
1: De lieve heer heeft niet graag dat de vogeltjes aan hun fluit trekken natuurlijk. Dat spreekt.
0: Ik citeer een wetenschapper. Hè.
1: Ja.
0: We denken niet dat ze tekenen van zelfhaat of schuldgevoel.
1: Zelfhaat? Een vogel mij... Ah, ik voel mij vuil. Ja. Mijn hele geveder. Ik voel mij vuil.
0: We weten niet zeker of ze voldaan zijn, maar ze zien er wel degelijk anders uit nadat ze klaar zijn.
1: Ja, ontspannen wellicht.
0: Ja? Het doet duidelijk iets met ze. Ja, hallo.
1: Ja. Kijk,
0: heel,
1: voortschrijdend
0: heel
1: inzicht komt soms heel traag. Ja. Maar het is er dan toch. Zelfbevrediging bij vogels. Zijn dat dan solovluchten? Zeker, Geert. Zeker. Prachtig.
2: Willy.
0: Ja. Weet je dat dierenartsen, dat die vroeger hormoontherapie aan vogels gaven in gevangenschap omdat ze dachten dat dat schadelijk was?
1: Zo.
0: Dat masturberen, daar werden medicijnen voor gegeven.

0: Frutsen nieuws uit de vogelwereld natuurlijk. Vogels masturberen, zo blijkt. Als ze ermee klaar zijn, zien ze, maar ze zien er anders uit. Ze hebben geen... hoe wordt het hier omschreven? Ze hebben geen zelfhaat. Ze hebben geen zelfhaat. Dus vogels, ja. Geen zelfhaat. Integendeel, ze maken een ontspannen indruk. Ja. Zeker de trekvogels, want zij waren eerst. Waanzin, waanzin, waanzin. Somber en Homewrecker.
1: De Weerbilly.
0: Net als je denkt dat je alles hebt gehad en alles onderzocht is. Weet je dat, Frank?
2: Nee, helemaal niet.
0: Kijk, voilà. Het is ook echt heel grappig hoe alle menselijke dingen en eigenlijk ook gewoon ja, het juk van de katholieke kerk wordt doorgetrokken in de vogelweer. Ze voelen zich niet vuil achteraf. Of ze gaan niet te biecht nadat ze aan hun stok hebben gedrogen. Nee,
3: maar, kan toch niet. Het blijkt nu toch niet schadelijk. Hoezo ga je er per definitie vanuit dat dat schadelijk is?
0: Ja, er waren waarschijnlijk al mensen die dachten van oh, dat vogeltje is tegen het raam gevlogen. Zich waarschijnlijk blind gerukt. Ongelooflijk. Wauw. Maar goed, ja. Frank, sorry, daar belden we eigenlijk niet voor. Nee. Wat voor weer vandaag?
2: Ja, wat denk je?
3: Niet regen!
2: Regen of buien inderdaad. Het is op dit moment nog een actieve buienlijn over het noordoosten van het land. Dus daar is het nog goed aan het regenen. Sommige delen van Limburg bijvoorbeeld, ook het noorden van Ardennen. Nu, dat gaat wel te opschuiven richting het oosten. En dan wordt het toch wat droger, al is er altijd wel kans op een enkel buitje. En dan is het wachten eigenlijk op een regenzone die nu nog over Engeland ligt. Die komt onze richting uit. Dat betekent dan ook dat in de loop van de namiddag, tweede helft namiddag, vooral dan toch vanaf de kust het opnieuw nat wordt en dat we dus de paraplu gaan nodig hebben. Mm-hmm. De temperatuur ook niet, geen vetten, hè. Dus normaal hebben we nu zo ongeveer, verwachten we toch een 21 graden. Ja, blijven onder 18, 19 graden. Dat is de maximumtemperatuur.
0: Spijtig. Spijtig. Mm-hmm. Wanneer gaan we ons een keer uitpakken, Frank?
2: Ik zou zeggen tweede helft juni.
0: Oké. Okay. Zeg. Oh, de vrolijke muts staat op, Frank, hoor het. Echt? Meen je dat echt? Is dat de lange termijn voorspelling? Maar nee. Rekening met
2: Ik had eigenlijk gisteren zag het er allemaal net iets beter uit, die lange termijn. Nu is dat weer allemaal zo'n beetje weggeveegd. Dus, het is zo van dat kwakkelweer, zoals we dat hier vaak hebben. Hè. En dat zal dus de komende dagen niet anders zijn. Morgen bijvoorbeeld starten we nog wel grotendeels droog. Een paar plaatselijke buitjes en mogelijk in de loop van de dag wordt het dan onstabieler. Dan krijg je wat felle buien, al dan niet met onweer en tegen het eind van de dag. Dan wordt het opnieuw wat beter in het westen met enkele opklaringen bij 18 graden. Ja, vrijdag ook nog een paar buien. Denk wel, in de late namiddag wordt het dan opnieuw wat beter in het westen met enkele opklaringen bij 19 graden. Het weekend, dat gaat toch meestal grijs verlopen. Dus zaterdag misschien, als je vroeg opstaat, heb je nog eventjes een paar zonnestralen, maar die gaan verdwijnen en daarna zitten we toch onder vele wolken, zowel zaterdag als zondag. Af en toe wat gemiezer is ook niet helemaal uitgesloten. 20 graden, dat is de maximumtemperatuur. Dus het is toch duidelijk minder in vergelijking met wat we gisteren dachten.
0: Wouter die pikt er al op in, maar laat Frank even zijn, heeft het al zo moeilijk. Een enkel buitje, kan dat tot de knieën komen, Frank?
2: Niet.
0: Wat een goeie.
2: Ja, dat is wel een goeie, want uiteindelijk was het zaterdagochtend bijvoorbeeld, het was maar één buit, het was al een fel.
0: Het was wel tot aan de knieën, of het scheelde niet veel. Frank, eigenlijk is het grappig, maar van zodra ik jou opbel en het eerste wat ik dan hoor, kan ik gewoon al beslissen welk weer het wordt. Als je opneemt en je zegt, hallo, weet je wel van hoe het is vandaag.
2: Oh ja, maar goed. Zeggen, nogthans, je mocht je gemoed niet laten beïnvloeden van het weer, maar bij mij is dat toch wel een beetje zo.
0: Is onvermijdelijk en heel schattig. Ook. Frank, kijk, we gaan het niet aan ons hartje laten komen. Daar hebben we Lies Laarzen voor. Hè, voor dat soort omstandigheden.
2: Voilà, zo is dat.
0: En morgen met frisse moed er weer tegenaan, hè, Frank. Goed?
2: We gaan ons best doen.
0: Dus graag tot morgen.
1: De Weer Willy.
0: Het zal nog een paar dagen zijn dat we onze Frank overeind gaan moeten.
3: Maar hij zegt dat vandaag zo anders was dan gisteren. Dan kan het morgen ook weer anders zijn.
0: Het is dat. Ja.

0: Toch een klein beetje stereotyp denken, hè, Michel. Het gaat nog altijd over het onthutsende nieuws dat nu ook wetenschappelijk is onderzocht dat vogels van papegaai tot penguins allemaal aan zelfbevrediging doen en dat wijdverspreid is en bovendien onschadelijk, zo blijkt. Het roept vragen op, Michel stuurt tot... Een momentje, maar gaat dat dan over mannelijke vogels of ook vrouwelijke? Zeker ook vrouwelijke! Zeker! Wat denk je wel, Michel? De vrouwtjes, die... daar staat het hier. Tillen hun staart op en bewegen zich achteruit tegen geschikte objecten. Zo naar
1: mogen
0: achter.
1: Mogen ze, hè?
0: En dan zoeken ze iets en dan... Huppla! Met die staart... Ik ben dan uitbeeld op de radio, dus... Altijd, met een staart er tegen, ja. En ondertussen met een blik van... Niks aan het handje. Ik ben masturberen, hoor. Zeg jij mij uw staart tegen dat? Oh, misschien wel. Dus ja, voilà. Laat dat duidelijk zijn. Er was niets zichtbaar van op de radio. En gelukkig maar.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig.
5: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
9: Thomas en Sien.

0: toch een beetje een trio in de orde van Oakley Doakley en trekken ze aan mijn vinger. Meestal de songs van The President of the United States of America. Kitty, een andere song, heet dan weer Peaches. Ja, het geeft wel een beeld. Het is zo goed als 9:30. We moeten heel grondig een heel bijzonder album vieren. Een kleine rekensom heeft mij duidelijk gemaakt dat het album waarvan sprake volgend jaar 60 jaar wordt. Waanzin.
1: Het gaat over Light My Fire van The Doors. Dat nummer kwam dus in 1967 vandaag uit. Het was een single, hè, die uitkwam. Light My Fire is de single van het album. Hè?
0: Klopt.
1: Ja. Voilà. Dus de tweede single van het titelloze debuutalbum kwam dan uit. Het was ook echt de single die hen internationale faam bezorgde. Overal in de hitlijsten. Maar misschien wel echt de bekendste anekdote over het nummer is het feit dat ze mochten optreden in de Ed Sullivan Show in de jaren 50 en 60, natuurlijk een zeer bekende televisieshow. Er werd dan wel op voorhand gevraagd aan de Doors van, zouden jullie die regel van girl, we couldn't get much higher kunnen aanpassen? Impliciete verwijzing naar drugs, denken wij.
0: We hebben gezegd, waarom, geen zorgen, het gaat over seks.
1: Waarop de Doors zeggen, inderdaad, het is inderdaad een verwijzing naar drugs. Waarop dus de redactie van de Ed Sullivan Show zegt van, zouden jullie het eventueel kunnen aanpassen naar girl, we couldn't get much better? Dus okay. Jim Morrison, natuurlijk, doen we. Als we op televisie komen, vind ik het ook belangrijk dat
0: geen
1: we hier komen
0: probleem,
1: zijn.
0: Geen probleem, Ed. Ja.
1: Dus we doen het. Oké. Okay. Ja. Live opname. Ja. Jim Morrison kijkt recht in de camera en zingt natuurlijk wel girl, we couldn't get much higher.
0: Ja, oh. Zeker.
1: Ja, en zeker die tijd. Ja, dat was echt not done. Daarna mochten de Doors nooit meer in de show komen. Sprak voor zich natuurlijk.
0: Okay.
1: Waarop Jim Morrison zei, so what man? We hebben net nog in de Sullivan Show opgetreden.
0: Ja, dat had ook veel gelijk in. Ja.
1: Eerlijk is eerlijk, het had ook niet echt meer gekund. Want in 71
0: dus
1: was hij natuurlijk al niet meer.
0: Strikt aan gehouden.
1: Ja. Voilà. Ray, bekende deuntje.
0: Toetsenman,
1: van Ray.
0: Ja. En bassist met zijn voetjes.
1: Zie ook zo gewoon.
0: Wat een band. You know that it would be untrue. Manzarek.

0: crosswalk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam Hot. This is Jam Hot.
1: Je hoort de Surfing van Suns en dit is Beats International om 8:56 bij Willy. That be good to me. Zeer goedemorgen. Fijn dat je luistert.
2: Dadelijk ons goed nieuws, Willy. Freek Braakman met het echte goede nieuws van de dag na deze.

0: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters. Nu bij Maxizo.
1: Hallo.
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
3: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
7: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
6: Echt? Oh, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
12: Sorry, Parties WK.
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
14: Thomas en Sien.

0: We lachen onze bol er nog eens af. Zo content. Oh my. Wombat, Let's Dance to Joy Division. 9:15.
1: Goed nieuws, Willy.
2: En zouden wij zowaar nog happier kunnen worden met het goede nieuws van vandaag van Freek Braakman? Goedemorgen.
3: Goedemorgen, er kan altijd nog een schepje bovenop.
2: Ja,
3: zeg. Absoluut. Ik wil het over ondernemende vrouwen hebben. Daar hou ik ook wel van.
0: Uitstekend.
3: Meer bepaald in India. Dat is misschien een land dat we daar niet altijd helemaal mee associëren.
0: Klopt.
3: Maar twee vriendinnen, collega-onderneemsters, die gingen al graag eens winkelen. Zoals dat gaat.
0: Lekker shoppen met de meiden. Ja.
3: Voilà, van de winkel binnen, winkel buiten. En dan hangen ze van die papieren tassen met wat, ik veel wat er dan allemaal in zit.
0: Ja, als je het vervelend vindt, als het stereotype wordt, grijp in. Het lijkt een beetje op mannen beschrijvende vrouwtjes.
3: Eerst het probleem en dan de oplossing. Okay. Dat is het een beetje.
0: Ja, okay,
3: dus zij dachten dat ook, van we hebben dat probleem. Ja. Je moet dan ook nog die kinderwagen voortuwen. Enfin, dat is al een beetje veel.
0: Allemaal taken voor de vrouwen natuurlijk.
3: Er is echt een probleem van werkloosheid in de grote Indische steden op dit moment. En die dachten, als wij nu gewoon iemand inhuren om tijdens het shoppen die buggy te duwen en die tassen met aankopen die we al gedaan hebben te dragen.
0: Ze bedoelen een man eigenlijk, begrijp ik dan.
3: Wel, het is MVX, maar het bedrijf heet dat ze uiteindelijk gestart zijn, heet wel Carryman. Draagmannen eigenlijk.
0: Nog een leuke referentie naar de voorloper van de Beatles, de Quarryman.
3: Kijk, toch? Dit terzijde. Tof. Dus voor, laten we zeggen, omgerekend ongeveer 1 euro per uur is dat dan.
0: My.
3: Wat wel wat meer geld is in India dan hier.
0: Mag het hopen.
3: Kan je zo'n Carryman meenemen? En in het begin was daar natuurlijk heel veel fuzz over en te doen. En dat is slavernij en dat is mensonterend enzovoort enzovoort.
0: Ah, ja, oei,
3: Maar dat vindt daar nu toch wel vrij snel, want er zijn mannen en vrouwen die dat doen.
0: Ja.
3: Dat blijkt beter betaald dan pakweg pizza's rondrijden met een brommertje.
0: Okay.
3: Want dat is een beetje hetzelfde uiteindelijk. En ja, dat komt daar nu wel snel van de grond, zo blijkt. En ondertussen is het niet alleen meer tassen dragen, maar is bijvoorbeeld ook gaan aanschuiven aan een wafelkraam. Als je liever op een bankje zit ondertussen.
0: Kan je allemaal een beroep doen op iemand. Okay.
3: Voilà, een soort butler op de openbare weg, dat is het eigenlijk. En ja, dat vind ik dan toch wel mooi, want we doen altijd zo smalend. Maar goed, dit zijn twee vrouwen die een gat in de markt gevonden hebben.
0: Ja.
3: En dat vind ik dan toch mooi. Eigenlijk.
0: Ja, dat is mooi, vrouwen die ondernemen, zeker.
2: Het is heel mooi, maar ik heb het gevoel dat je zo nog iets achter de hand aan het houden bent. Dat is toch nog iets dat je wilt toevoegen.
3: Wel, standing on the shoulders of giants, wil ik op dit mooie basisidee, was ik dan toch een beetje aan het nadenken vanmorgen bij mijn koffie. En ik dacht, ik zie wel een context waarin je iemand per uur betaalt om, ik zeg maar wat, aan te schuiven voor bonnetjes, pintjes te gaan halen, een klapstoeltje te dragen, een plekje vrijhouden voor als de cure straks komt.
0: Ja.
3: En aan Hollanders gaan vragen om niet tegen de tent te pissen. Dus ik dacht, als we nu gewoon een soort spin-off maken voor de festivalzomer, en we noemen dat de NV Rockwezel, een ezel voor op Rockwerchter, dan hebben we toch ook iets. En dan nog een Rockwe Pukkelpop of zoiets. Enfin, ik zie wel een nieuw businessmodel.
0: Oei, Freek, ja.
3: Ja.
0: Er zit iets in, hè, Freek. Pas op, ik wil dat niet direct afschieten. Hè. Maar ik heb het gevoel dat ze...
3: Ik zie ook enthousiast, ik zie haar gezicht niet.
0: Ze is even naar buiten, want ze had wel weinig zuurstof. Maar nee, ze is zeer, zeer, zeer enthousiast.
2: Maar ik heb het gevoel dat ik al 3 maandlonen aan een festival kwijt ben. Als ik dan ook nog eens een butler moet betalen.
3: Waar, er zit weer een gat in, maar dat is met dat shoppen in India hetzelfde.
2: Dat is met dat shoppen.
0: Dat is ook met dat gat in uw hand ook. Kijk, we nemen mee, er zijn geen slechte ideeën. Dit is voortschrijdend inzicht, hier zijn opties, dat is zeker zo. Ik wil je in tussentijd bedanken, Freek, want jou moet het toch iedere keer weer doen, zonder dat iemand jou ronddraagt altijd weer, dat het goed nieuws vinden.
3: Knap. Het zou leuk zijn, mocht dit toch gebeuren. Voilà, tot morgen.
0: Graag tot morgen.
1: De Goed Nieuws Willy.
2: De strik had gewoon de ondernemende vrouw moeten zijn, hè?
0: Goh, dat is van een vrouwelijk perspectief bekeken wel, als ik dat mag opmerken.
2: Mag het?
0: Hij mag alles zien. Kun je het zo dol niet verzinnen? Of je moogt het? Ah, is dat niet schoon?
2: Dat is interessant. Okay.
0: En nu even stilte graag, want het is tijd voor Status Quo. En de voorloper van de Stone Rock, laten we eerlijk zijn. Iedereen in houding. We kunnen wel nu van ons schat geven, alsof er niks aan de hand is. Zit je klaar, Freek?
3: Helemaal.
0: All right.

0: Als iemand mij een ticket voor Werchter op zondag trakteert, wil ik zelfs gratis gaan aanschuiven voor pintjes.
1: Gratis.
0: Dat is het voorstel van Mieke, die zich duidelijk heeft laten inspireren door wat ons goed nieuws, Willy, daarnet heeft gemeld, dat in India er dus carryman zijn. Een onderneming van vrouwtjes die van aanpakken weten. En ja, ik heb het gevoel, Mieke zag haar kans gewoon. Ik heb ook het gevoel van Mieke, terwijl je het zelf nu echt herleest, wat denk je? Je bent er nog niet helemaal ook, hè?
1: Dus ook
0: wij moeten een ticket voor Werchter kopen en dan ga jij een keer een pintje vullen. Is goed. Ja,
1: ja, maar
0: aardig.
1: Aan moet Mieke, want ik bedoel,
0: ja, natuurlijk zeggen wij Mieke. Nee. Zal dat nog niet zijn. Ja.
1: Dus jullie hebben het de hele tijd al over vrouwtjes.
0: Ja.
1: Wij zouden het eens moeten proberen om het over mannetjes te hebben. Wij zeggen dat we ook niet.
0: Zin, rustig.
1: Ja, maar ik ben niet rustig.
0: Even rustig.
1: Ik ben opgedraaid.
0: Ja, ik merk het. Ja. Kijk, voilà. Ja.
1: Even gewoon, chance dat je bek er nog
0: wat tegen schoven. Weer op peil brengen.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
0: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music matters. Willy.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen. De gevarendriehoek zal vanaf volgende zomer niet meer verplicht zijn. Enkel je 4 richtingaanwijzers aanzetten zal dan voldoende zijn. Dat is beslist door minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke. Normaal moet je die gevarendriehoek achter je auto zetten als je pech hebt, maar dat kan gevaarlijk zijn. Je hoort Stef Willems van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS.
8: Omdat je uit de wagen moet stappen om die gevarendriehoek te gaan zetten voor het tegemoetkomende verkeer. Je moet dus wandelen op de pechstrook, wat een levensgevaarlijke plaats is. Bovendien kan die gevarendriehoek soms wegwaaien bij wind. Bij pech op de autosnelweg is het echter zaak om zo snel mogelijk zelf je in veiligheid te brengen achter die vangrail te gaan staan.
7: Voorlopig is het plaatsen van de gevarendriehoek wel nog steeds verplicht. Als je dat niet doet, riskeer je een boete van €58. Sinds het dodelijke busongeval in Beukenhout vorige week stijgen de klachten over leerlingenvervoer. Dat schrijft het Nieuwsblad. Denk aan voertuigen die slecht onderhouden zijn, gordels die niet werken of agressief rijgedrag van chauffeurs. Bij het ongeval in Beukenhout reed een buschauffeur door een gesloten overweg. Heeft dat niet overleefd, net als een begeleidster en 2 kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Brussels Airport vreest voor grote drukte vandaag. Reizigers krijgen het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen. Gisteren werden zo'n 140 vluchten geschrapt door een staking van luchtverkeersleider Skies. Het luchtverkeer in het hele land lag daardoor bijna de hele dag plat. In Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden door een drone-aanval op een bus. 11 anderen zijn daarbij gewond geraakt, dat zegt Rusland. Volgens hen zat Oekraïne achter de aanval. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. En nog in Oekraïne, in Luhansk, geldt een beperking op de aankoop van benzine en diesel. Dat hebben de Russische autoriteiten beslist. Die hebben de controle in het gebied. Inwoners kunnen er maximaal 20 liter benzine of diesel per persoon kopen. Het gaat volgens de autoriteiten om een tijdelijke maatregel door de beperkte voorraad. Ook op de Krim geldt sinds dit weekend zo'n beperking. De Rode Duivels hebben vertrouwen getankt na hun 0-2 overwinning tegen Kroatië gisteren. Het ging om een oefenwedstrijd in aanloop naar het WK. De doelpunten kwamen van Juri Dielemans en Romelu Lukaku. Dielemans reageert.
9: We hebben vandaag een heel goede mentaliteit getoond. Ook in moeilijkere momenten in de wedstrijd waar we allemaal tezamen verdedigen. Natuurlijk, alles is nog niet perfect. Nog 1 wedstrijd op zaterdag om ons voor te bereiden en dan naar Amerika. Dus we kijken er naar uit.
7: Zaterdag oefenen de Duivels thuis tegen Tunesië. Eerst nog enkele buien, daarna droger, maar na de middag opnieuw regen. Maxima tot 20 graden. Ook morgen en vrijdag buien bij zo'n 19 graden. Tijdens het weekend wisselvallig met wat regen. En de maxima blijven rond 19 graden.
10: Ze kijken er zelfs 2 keer naar uit, hebben we een indruk. De Duivels, dat is mooi.
11: Goedemorgen, welkom.
12: Thomas en Sien. Ja, 2 dingen. Ik wil het misschien hebben over de meeste honkvaste gemeentes van ons land. Maar ik heb ook een bericht gezien van een luisteraar waar ik toch ook even op wil ingaan. Mag het allebei?
10: Zeker,
12: ja?
10: Zeker.
12: Okay. Music matters. Music matters. Billy.
10: Maar wat bedoel je met de meest honkwachtende, waar mensen het langst blijven wonen, ja, wegens hier
12: een schoen?
10: Ik zie geen andere optie.
12: Exact dat.
10: Oké. Zeer benieuwd naar. Eerst Blink 182.

0: de Smaltings van Blink 182, 6 over 9. Woensdag 3 juni, zeer goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij Willy. Weet jij in welke provincie de mensen het langst blijven wonen?
2: Oost-Vlaanderen.
0: Nee, totaal niet zelfs.
2: Oh, we proberen. Limburg?
0: Ja, natuurlijk. Ja,
2: verbaast
0: ja,
2: me niet. Ja, ja, ja, je raakt er ook moeilijker weg, denk ik. Maar dat is iets anders.
0: Omdat het zo ver is van alles.
2: Ja.
0: Nee, jij bedoelt het omdat het zo ver is van Gent.
2: Nee. Maar dit was echt gewoon debiliteit. Ja. Maar ik snap heel goed, Limburg, daar is het fijn toeven. Limburgers zijn ook lieve en fijne mensen.
0: Dat is waar.
2: Dus maar ik snap het.
0: Wat je zegt van ver weg, tussen aanhalingstekens, klopt wel enigszins. Want het is de gemeente Kinrooi, wat echt in het uiterste van Limburg ligt, waar dat meer dan 3 op de 4 inwoners al langer dan 10 jaar woont. Dus dat is al lang. Enkel de gemeente Poperingen, daar doen de mensen het nog beter. Dus dat staat op 1 in heel Vlaanderen.
2: Ah, oké.
0: Dus qua provincie staat Limburg op 1, maar qua gemeente staat Poperingen op 1. Daar blijven de mensen het langst wonen. Maar ja, dat is ook wel echt een uithoek, hè?
2: Ja, dat is een uithoek. Ja. En dus je raakt er ook gewoon niet zo. Zelfs al vind je het minder prettig, je raakt er gewoon niet zo goed weg op, denk ik. Oké, maar ik vind
0: tegen Willem, dank.
2: Ja, sorry. Vind je het leuk? Nee, graag niet waar.
0: Meteen heel het onderzoek weer onderuit gehaald. Ja. Gewoon omdat ze niet wegraken. Onze conclusie is, het is gewoon omdat ze niet wegraken.
2: Ja.
0: Ik was ook wel... ik vond het bericht van Freek heel herkenbaar, ik zal het zo zeggen. Ja. Freek had gisteren examen gitaar.
2: Ah ja, oei.
0: En hij zegt van, allee, hoe kan dat nu? Ik zat daar dan echt als een volwassen man met trillende vingers op die gitaar. Het was echt erg en ik snap het wel. Ik had ook muziekexamen afgelopen maandag. En ik had ook gehoopt dat met het ouder worden het examen moet afleggen. Dat gegeven veel makkelijker werd. Het is totaal het tegenovergestelde. Ik vind hoe ouder ik word, hoe moeilijker.
2: En hoe meer stress je ook
0: hebt. Hoe meer stress, maar jongens, ik vraag me af of

0: Rewind van Kids with Bumps.
1: Oh, maar zoveel.
0: Je bent niet alleen, Sien. Je bent echt niet alleen met... Hoe kan dat nu? Je zou verwachten dat je met ouder worden ook een beetje meer stressbestendig wordt. En ook weet van, ik heb het wel allemaal alles meegemaakt en gezien en weet ik veel.
1: Pas op, ik heb het specifiek over examens die je moet afleggen. Want ik vind wel, in het algemeen ben ik het in het leven wel stressbestendiger. Maar als het dan gaat over examens die je moet afleggen, ja, dan het tegenovergestelde.
0: Ja, en er zijn heel veel die volgen. Bijvoorbeeld toonmoment van Roel op de academie. Die raakt nu al niet meer van de koer en dat is volgende donderdag pas. Iemand als Celine, heel cool, die is terug begonnen met studeren op haar 36e. Niet normaal hoeveel stress. Terug aan hun nieuw begonnen. Zot hoe zenuwachtig je kan zijn. Het is niet te doen. Kijk.
1: Hier of Bart, altijd stress op het gitaarexamen. Ik studeer superveel en ik relativeer ook wel, maar het is gewoon verschrikkelijk. Ik ben al 56.
0: Oh, ja, oh,
1: het wordt dus niet beter. Ja.
0: Allee. Dat is ter geruststelling dan. Goed, ontspannend is een keer even naar iets zien.
2: En dat dan ook. Zapper.
0: Is de moeite, hè? De moeite is dan weet je dat het van de zapper is gekomen natuurlijk. Goedemorgen, dag Elmo.
3: Hey, goedemorgen.
0: Maar zo'n suffe brug dat ik aan het maken ben vandaag. Maar. Sorry daarvoor. Dat was echt een brug waar ik achteraf van in één kromp van.
3: Een brug te ver.
0: Een brug te ver, sorry. Elmo.
1: Zeg, Elmo, geen examen voor jou in het vooruitzicht?
3: Nee, voor zover ik weet toch niet. Ja. Wie weet dat jullie mij ineens onderwerpen aan een test of zo. Nee,
0: geen zorgen.
1: Wat moeten we kijken deze week? Dat wel, natuurlijk.
3: Ja, wel. Voilà. Dus eigenlijk mensen die mij kennen, die weten dat ik geen paardenmens ben. Ik heb ooit in Cuba op een paard gezeten en de herinnering aan die milde vorm van castratie is toch vooral pijnlijk. Ja. Maar toch raad ik

0: deze week een reeks aan die ponies heet. Ponies is te zien op HBO Max, maar heeft gelukkig maar wel niks te zien met mini-paardjes.
1: Ah, oké.
2: How long you been here?
3: 6 months. And what does your husband do?
4: Communications envoy for the associate to the U.S. ambassador to the USSR.
3: Stop it.
4: Come on, we both know what our husbands really do.
5: Earlier this evening, a small single-engined aircraft crashed. Both of your husbands were on that plane.
3: What?
1: Ik zou kunnen zeggen van nu wordt mij alles duidelijk, maar dat is niet helemaal waar.
6: Ja, wat ik heb begrepen, het zijn dus twee vrouwen die mannen hebben die wat rare dingen doen en die overlijden in een vliegtuigcrash.
0: Ah, wel, dus eigenlijk, het pony speelt zich af in het Moskou van 1977. We zitten dus midden in de Koude Oorlog en je denkt dan heel snel aan een donkere, grauwe en ja, eerder deprimerende reeks. Maar pony is eigenlijk een kat-en-muisspel tussen Amerikaanse en Russische spionnen.
1: Ah.
0: En dus de naam van de reeks, ja, ponies, is afgeleid van het acroniem Persons of No Interest. Waarmee dat eigenlijk de geheime inlichtingendienst van de Sovjet-Unie een onderscheid maakte tussen doelwitten en onschuldigen.
6: Ah.
0: En dus je verwacht het nooit, hè, maar ponies gaat dus over twee ponies. Beatrice en Twyla. Dat zijn eigenlijk dus de twee Amerikaanse vrouwen in Moskou, hè, die hun echtgenoten zijn, CIA-agenten, die ja, voornamelijk Russische overlopers wat uit de klauwen van de KGB proberen te bevrijden. Maar op een dag, en dat horen we ook in een trailer, sterven die CIA-agenten bij een vliegtuigongeluk. Waarschijnlijk zal dat wel, zal dat wel gewoon een moord zijn.
1: Ah, wel, ja.
0: Maar die vrouwen die willen niet terugkeren naar Amerika en nemen dus de plek van de mannen in als spion.
1: Daar leuke premisse wel echt. Ja, tof.
0: Ja, het is eigenlijk een hele lange uitleg om een beetje te zeggen dat Pony zo'n soort van Thelma en Louise in de USSR is.
1: Ja, cool.
0: Maar verwacht vooral geen echt, het is echt geen bitter ernst. Hè. Integendeel, het interpreteert de thrillerzuim op een hele luchtige manier. Ik heb echt al heel veel gelachen met Twyla, die echt wel voor zo'n kolderieke toets zorgt. Het is een spionagereeks, een komedie en vooral ook een verhaal over twee vrouwen die ja, uit de schaduw van hun mannen proberen te treden. Ja. Dus het is echt geen klassieke koude oorlog thriller, zo eerder een buddy comedy eigenlijk, die zich dan heel toevallig afspeelt tussen de CIA en de KGB.
1: Klinkt tof en op een of andere manier ook wel actueel dan toch? Ja.
0: Ja, wel, en het is ook heel toevallig, want volgens mij, als ik me niet vergis, is er nog een reeks net verschenen, want dus eigenlijk Pony staat sinds vorige week bij ons op HBO Max,
1: ja.
0: Maar volgens mij op Apple TV is Star City begonnen en dat is ook een reeks die zich afspeelt in de Koude Oorlog.
1: In de USSR-sfeer in, ja.
0: Ja, ja. Dus het is inderdaad heel actueel en natuurlijk ook gewoon los van die twee reeksen.
1: Ja.
6: Moeten we dan niet even... Back in the USSR draaien.
1: Ah,
6: ik weet het niet.
1: Ik zal het keer opzoeken. Hè,
6: dan, het is normaal niet zo met een toepasselijke plaat, maar nu denk ik, het is misschien raar om het niet te doen.
0: Elmo, doe een keer zot.
6: Zeg je misschien nog snel, hoe lang duren de afleveringen en hoeveel afleveringen duurt de reeks?
0: Ja, juist, dat is natuurlijk iets dat ik altijd moet opzoeken als ik weet dat ik erover moet praten. De afleveringen duren redelijk lang. Allee, ik had het gevoel dat ze redelijk lang duurden, maar uiteindelijk blijken ze, ik denk dat het een vijftigtal minuten per aflevering is, dus het is echt wel te doen. En het zijn 8 afleveringen.
6: Oké, dat is te doen. Ik zie ondertussen dat we het nummer...
1: Dat is echt, we hebben hem niet ontprutsen. Hoor,
6: Thomas is...
1: Vertel gewoon rustig verder, Elmo. In elkaar. Maar het is daar iemand, dat kan nu toch.
6: Hij moet nog even in zijn fichenbak zoeken, denk ik. Ik weet niet wat er aan de hand is.
1: Hij
6: vindt hem niet.
1: Wacht, hè.
0: Maar jullie hebben dat maar
1: rustig blijven.
6: We hebben dat, maar... Maar waar, hè?
1: Maar
6: daaronder. Dus, ja.
1: Die zat iets te veel verborgen. Ja. Die zat een beetje verstopt. Maar geen probleem.
6: Ja.
1: Het is allemaal goed gekomen, Elmo.
6: Supergoeie tip. Ponies op HBO Max. Reeks over de USSR nu te bekijken. Dankjewel, Elmo. En tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Dag, Elmo.
7: De Zapper.
1: Allee, belofte maakt schuld.

0: Luister. Goeritoek. In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
3: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
2: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
3: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
2: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
4: Humo!
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
6: Bitterballen, hey, hey.
5: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hey! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
7: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
8: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
7: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
8: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
7: Ah, ja?
8: En daardoor veel minder potten verf, hè?
7: Ah, bon?
8: Ja.
7: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
9: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
9: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
13: Info in voorwaarden op carglass.be.
14: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
15: Ja! Carrefour.
16: Caraïbisch blauw.
17: Of tropisch groen.
9: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
9: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
18: Thomas en Sien.

Dat is een speciaalke, hè? Drugstore, de band van Isabel Montero. Samen met Thom Yorke natuurlijk van Radiohead erbij. Dadelijk poepvers muziek neem je eerst nog de Smith.

0: Björk heeft een nieuw nummer, maar dat komt natuurlijk niet alleen bij Björk. Het maakt deel uit van een nieuwe tentoonstelling, de Echolalia-tentoonstelling, nu te bekijken in IJsland wel natuurlijk.
1: Dat is wel ver misschien.
0: Dat is wel wat ver, ja. Maar goed, ja, de galerij bestaat uit 3 heel persoonlijke, grootschalige audiovisuele installaties van Björk. En ja, zoals je Björk kent, is dat zo heel kleurrijk, met heel veel toeters en bellen, heel bombastisch, maar ja, heel plezant vind ik. En er is dus een nieuw nummer uitgebracht dat ook te horen is in die tentoonstelling. Het heet Nerve Bloom. En het is ook een voorloper van een album dat in 2027 aankomt.
1: Okay.
0: Maar nu hebben we al een klein stukje van dat nummer kunnen horen.

0: Ja, ik ben toch weer geïntrigeerd door Björk. Bij mij kan ze niet veel verkeerd doen. Nerve Bloom, nieuwe single van Björk, komt er dus binnenkort volledig aan. Ebony
1: and Ivory. Oh my god, het is lang geleden.
0: Ik wou die nu eens gebruiken om nieuws in verband met Paul McCartney een beetje te manifesten. Want wat ik nu ga vertellen is helaas niet voor ons beschikbaar. Oei. Maar ik denk als ik het vertel dat het misschien dan toch wordt gehoord door iemand en dat hij daar iets aan kan veranderen.
1: Zo cryptisch het alles. Maar
0: het gaat over Stella McCartney, dus de dochter van Paul McCartney. Wel bekend natuurlijk als kledingontwerpster. Ze gaat een exclusief gelimiteerd Paul McCartney The Boys of Dungeon Lane t-shirt uitbrengen. Een hele toffe t-shirt vind ik. Ja? Op zich gewoon wit met dan zo twee duifjes erop. En dan Boys of Dungeon Lane. Het is op zich niet zo speciaal, maar het is gewoon wat van Stella McCartney is. En wil ik dat wel hebben eigenlijk. Maar voorlopig, het is niet echt...
1: Het is vooral het gevoel van, je moet superfan van Stella McCartney zijn om nu echt per se te willen hebben.
0: Ik weet het, maar ik wil het wel.
1: Ja, ik voel het. Maar hoeveel vragen ze ervoor van de cijfertjes?
0: Dat weet ik niet, want het probleem is dus dat het enkel in het Verenigd Koninkrijk te koop is.
1: Ook dat nog,
0: Als je het album van Paul McCartney dan ook nog eens aanschaft. Maar ik wil eigenlijk vooral die t-shirt.
1: Ja, dus ik wil eerder het album, maar goed, ik snap het wel. Leuk, t-shirt met zoals twee peruchen. Prachtig. Here I stand, I'm your man.
0: Er komt een nieuwe documentaire aan over Leonard Cohen. Met heel veel getuigenissen van verschillende andere artiesten zoals Elvis Costello en Bruce Springsteen die vertellen over Leonard Cohen. Je hoort Leonard Cohen zelf ook babbelen. De documentaire is te bekijken op de streamingsdienst Marquee TV. Ook een streamingsdienst uit het Verenigd Koninkrijk. Maar ik heb dat meteen gecheckt voor iedereen.
1: Ah, tof.
0: Ik zou daar inderdaad geen abonnement op nemen, want het is misschien niet mega interessant voor ons. Maar je kan het in België wel 7 dagen gratis proberen.
1: Is waar? Dus dat is je kan het even. En dan moet je het wel op tijd natuurlijk dumpen, want inderdaad. Anders hang je eraan voor de rest van je bestaan.
0: Maar ik denk wel dat het een aanrader is voor de fans van Leonard Cohen. Ja. Kunnen ze gratis die docu bekijken. En ik was vooral toch wel een beetje gepakt door een quote van Bruce Springsteen. Luister even mee. Then we take
2: Berlin. He turned his act into this tremendous road act. Where he could get up and play 3-hour shows.
3: If you want a lover, I'll do
2: that. Was really something to do. Not only 3-hour shows, but these epic performances. And if you want
0: a part. Maar dus je hoort Bruce Springsteen echt zo lyrisch over Leonard Cohen en die deed een performance van 3 uur. Wauw, epic. En hoe doe je dat? Terwijl dat is wat hij elke dag opnieuw doet. Dat is dan toch ook wel heel bescheiden van dat hij dat niet doorheeft van ik doe dat eigenlijk ook gewoon
1: wacht
0: elke
1: even.
0: Dag.
1: En ik ben ook al gezegende leeftijd.
0: En Bruce doet dat met iets meer energie dan Leonard Cohen.
1: Ja.
0: Ook mooi, hè? Ja. Wat Leonard deed. Maar anders.
1: Ja. Ook een iets uitgebreidere band die hem daarbij kan ondersteunen.
0: Wel.
1: Dat ook wel. Maar goed.
0: Enfin, dus nu te bekijken op Marquee TV. Een nieuwe documentaire over Leonard Cohen.

0: punk van Vampire Weekend. We hebben nog een laatste plaat nodig. Het thema is...
1: jeugdigheid.
0: Ik dacht stokoud, maar het is jeugdigheid.
1: Omdat Thomas op maandag 8 juni afscheid neemt van zijn jeugd, want dan wordt hij 50. Laat maar weten wat je wil horen.

0: in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
2: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Doku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Deze week bij Hema. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
8: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
9: Thomas en Sien.

Ava Adore van Smashing Pumpkins. Het thema voor de laatste platen is jeugdigheid. Suggesties blijven welkom. We gaan nog eentje draaien uit het vroege werk van Wet Leg. Angelica, maar ze noemen het zelf.

0: vroege werk van het fantastische Wet Like Angelica. Nog eentje voor de laatste plaat eraan komt. Dit is Iggy Pop en The Passenger allicht.
1: Hé, hey, maar Wet Like was ook wel heel goed geweest als jeugdige plaat.
0: Zeker, zeker.
1: Dat is echt... Die stralen zoveel uit, maar toch bovenal jeugdigheid.
0: Vooral jeugdigheid, hè. Vooral de duidelijkheid, zeker. Maar...

0: Passenger van Iggy Pop. Ondertussen is Annelies er ook bijgekomen voor Classic. Zometeen na het nieuws van 10. Ben je in vorm, Annelies?
1: Ik ben in vorm dankzij jou en dankzij Iggy Pop. En ook dankzij Sien.
0: Ah, oké. Okay.
2: Bedankt dat ik er ook nog bij
0: was. Ja, maar neem het ons op de valreep, maar dus hebben we deze toch rechtgezet. Nog eentje, een prachtige suggestie van Erik uit Willebroek in het thema Jong en Fruitig. She's So Young, The Pursuit of Happiness is de laatste voor vandaag.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. Er slapen al 3 keer zoveel gevangenen op de grond als vorig jaar. Toen waren het er 245, nu al 738. Sinds vorig jaar is er nogthans een noodwet om dat probleem aan te pakken. Maar die heeft een omgekeerd effect, zegt journalist Farouk Özkünes.
4: Wel, die noodwet is er in augustus vorig jaar gekomen. Komt erop neer dat de strafuitvoeringsrechter moet beslissen over toekennen van een enkelband. Wat we zien is dat strafuitvoeringsrechters veel strenger optreden, met als gevolg dat er minder mensen met een enkelband vrijkomen.
3: De regering werkt daarom nu aan een noodwet. In Ranst, in de provincie Antwerpen, is een vrouw overleden bij een ongeval. Ze botste met haar auto frontaal tegen een betonmixer. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Een verkeersdeskundige onderzoekt dat ter plaatse. Op verschillende plaatsen in Sint-Petersburg in Rusland zijn drones ingeslagen. Een grote olieopslagplaats staat in brand. De timing lijkt niet toevallig. In Sint-Petersburg start net nu een belangrijke economische conferentie onder leiding van Russisch president Poetin, met heel wat internationale gasten. Geleidelijk droger, maar na de middag gaat het opnieuw regenen, maxima rond 20 graden. Morgen en vrijdag buien bij 19 graden. Tijdens het weekend wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.
2: Music matters.
0: Classics. Annelies Orie.

Zou ik eens moeten tellen hoeveel Lou Reed hier Vicious zingt? Vanaf Punk in Around the World weten we het, dat is 144 keer, maar Vicious nog niet geteld. Dat is iets voor een luie zondag. Een hele goede morgen en welkom weer bij Classics. Ja, als er geen zon is en het regent en het is koud, dan zorgen we voor een beetje zon op de radio. En met wie beter dan Gabriel Rios? Dit is Brad.

Discotheque van U2 uit 1997. Daarnet vroeg ik mij dus bij de openingsplaat bij Vicious van Lou Reed af. Hoe vaak zou die eigenlijk Vicious zingen? Ik ging dat eens een keer gaan tellen op een luie zondag. Maar je bent mij voor. Lenny uit Liverpool die stuurt... Volgens Google zegt Lou Reed Vicious 38 keer. Dat is minder dan ik verwachtte. Hij stuurt ook... Ja, Annelies, ik heb tijd. Het is een slow work day. Geert uit Wezenmaal stuurt 22 keer volgens ChatGPT. En Stijn uit Lommel heeft ze geteld 36 Vicious. 38, 22, 36. Ik ga toch nog eens zelf moeten tellen. Zometeen krijg je Blur na The Pretenders.

0: de Mens en Foo Fighters na elkaar. En daarna gaan we het nog eens hebben over die prachtige show die Katrien Moerkerke dit weekend zal brengen. Die heet Sunday Bloody Sunday. En je weet wellicht al waar ik naartoe wil.
1: Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
4: En ook uw budget vakantiepech?
3: Wat?
4: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
3: Oh nee?
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
1: Classics. Annelies Orie.

Maandag van de mens, maar het is dus woensdag, hè, voor alle duidelijkheid. Niet dat Frank je in de war brengt. En nu zaterdag, dat is nog 3 nachtjes slapen, dan hoor je hier op Willy een nieuw geluid. VTM-nieuwsanker Katrien Moerkerke, die maakt 4 weken op rij. Sunday Bloody Sunday, elke zaterdag dus, van 10 tot 12. Dat is een programma over protestsongs. En dit najaar gaat ze daar trouwens ook mee op tournee door Vlaanderen. Zij vertelt en een geweldige band speelt alle nummers. Dat is net zoals bij The History of New Wave of The History of Britpop. Maar nu dus Sunday Bloody Sunday. En er is nog plek in de playlist de komende weken. Als je suggesties hebt voor Katrien, stuur ze vooral door in de Willy app. Straks rond 11:15, dan draai ik er eentje. Willy.

Uit dat prachtige album The Flying Club Cup van Beirut, je hoorde Nant. Ondertussen stroomt mijn Willy app vol met prachtige protestsongs. Allemaal voor Katrien Moerkerke en haar programma Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag van 10 tot 12. Ik ga er nu eentje kiezen en zometeen dan draai ik er alleen. Intussen krijg jij nog Depeche Mode.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music matters. Willy.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
5: Peugeot. Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
9: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
11: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas-tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
12: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat-mozzarella-apero.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
13: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2 gratis. Ren dus snel naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
0: Willy. Music Matters.

van de beste songs van Depeche Mode lees ik in de Willy app. Ja, ik ben het eens. Walking in my shoes. Dankjewel trouwens om zoveel fijne protestsongs in te sturen. Katharien, die gaat daar werk hebben met Sunday Bloody Sunday. Vandaag ga ik voor de suggestie van Christophe uit Herenthout. Hij stuurt: Annelies, ik kies voor een song die niet met het vingertje wijst, maar vooral een punt maakt door je met de neus op de feiten te drukken. Er is altijd wel een plek waar het brandt, maar dat wil niet zeggen dat je er niks aan moet doen. En wat ook mooi is, zegt hij, als je dit van buiten kent, dan heb je toch al een stuk geschiedenis mee. Misschien ook goed om de wereld iets beter te begrijpen en niet nog eens dezelfde fouten te maken. Je hebt het misschien al wel een klein beetje geraden intussen. Christophe, die kiest voor Billy Joel en We Didn't Start the Fire. Willy. Really?

dat ook helpt bij een goede protestsong. Als die nog eens heel dansbaar is, We Didn't Start a Fire van Billy Joel. Ik heb er nog twee voor het nieuws van 11. Straks dan.

0: Red Alert. Beide die zegt, word je niet lijp van dat piepje in het nummer? Het is juist of ik bij de tandarts zit. En Evelien die staat ver te dansen in de supermarkt. Zo goed vindt ze al die songs vanochtend. Ze kan zich niet concentreren op de boodschappen. Wow, zo moeilijk is dat niet, Evelien. Patatten, groenten, vlees, komt allemaal in orde. Zometeen krijg je hier Soulwax.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
2: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Limmes.
3: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
4: Ah, de honey mustard. En ja?
3: Zonnebril.
4: Voor de zon.
3: De ribbekjes.
4: Hoe?
3: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmes.
7: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
8: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen. Er slapen al 3 keer zoveel gevangenen op de grond als vorig jaar. Toen waren het er 245, nu al 738. Sinds vorig jaar is er nochtans een noodwet om dat probleem aan te pakken, maar die heeft een omgekeerd effect, zegt journalist Farouk Özkünes.
11: Wel, die noodwet is er in augustus vorig jaar gekomen. Komt erop neer dat de strafuitvoeringsrechter moet beslissen over toekennen van een enkelband. Wat we zien is dat strafuitvoeringsrechters veel strenger optreden, met als gevolg dat er minder mensen met een enkelband vrijkomen.
10: De regering werkt daarom nu aan een noodwet bis. De Vlaamse regering verplicht de lijn om een aantal pijnpunten aan te pakken, omdat ze al te lang aanslepen. Zoals de communicatie met de reizigers en de transparantie over haar cijfers. Vanaf 1 juli gaat de lijn meer dan 40 buslijnen schrappen en bijna 300 lijnen minder vaak laten rijden. Dat leidde de voorbije maanden tot stevige discussies. En op verschillende plaatsen in Sint-Petersburg in Rusland zijn drones ingeslagen. Een grote olieopslagplaats staat in brand. De timing lijkt ook niet toevallig. In Sint-Petersburg start net nu een belangrijke economische conferentie onder leiding van Russisch president Poetin, met ook heel wat internationale gasten. Geleidelijk droger, maar na de middag gaat het opnieuw regenen, maximaal rond 20 graden. Morgen en vrijdag buien bij 19 graden. En tijdens het weekend wisselvallig met wat regen en de maxima blijven dan rond 19 graden.
1: Willy, music matters. Classics, Annelies Orie.
0: Ja, het is toch maar woensdag, maar je krijgt sowieso al goesting in het weekend. Dankzij Soulwax.

Multiply van Jamie Liddell. Het nummer dat je altijd laat geloven dat alles goed komt. Dat is een klein beetje anders voor London Calling van The Clash. Dat is niet echt een protestsong pur sang. Maar Joe Strummer die beschrijft hier wel alles waar hij bang voor is. Het einde van de wereld, een kernramp, de Theems die Londen overspoelt. Een natuurramp dus. Dus ja, misschien toch wel ook mogelijk in dat rijtje. Dit is The Clash met London Calling.

The Offspring staat in het laatste weekend van juni op Jera On Air. Net als Papa Roach, Hatebreed, Rise Against en Viagra Boys. De hele line-up vind je op jeraonair.nl, want dat vindt plaats in het Nederlandse IJsselstijl. En waarom vertel ik dat allemaal? Wim Oosterlink die geeft de hele week combi-tickets weg voor Jera On Air. Dus straks zeker luisteren tussen 4 en 7. Dit zijn de Doors. You know.

0: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
6: Ja, hè.
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
5: schat,
6: niet
5: af. Blijf kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
8: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
6: Amai, ik probeer precies de zon.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
11: Deze week bij Hema. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
12: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
14: IKEA.
15: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Wit-wit.
17: Of net niet-wit.
18: Maak het mooi bij je thuis.
19: Colora.
20: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
21: Willy.

0: plaat Applause die jij op nummer 215 stemde in de Willy Album 500. Maar wat stond er op nummer 1?
1: Artiest van de week.
0: Jawel, Purple Rain van Prince. Dat is een heel mooi eerbetoon van jou, zo 10 jaar na zijn dood. Nu, hoe komt het dat die plaat zo geweldig goed is? Eén, ze is van Prince, duh. Maar ze is ook grotendeels live ingespeeld. En niet in een studio, wel in een club, The First Avenue in Minneapolis. Daar speelde Prince een benefiet voor een lokaal dansgezelschap. Ik hoor je denken, waarom doet die man zoiets? Wel, Prince die had hun repetitieruimte mogen lenen. En ze hadden hem geholpen met choreografieën voor zijn shows. Dus hij dacht, ja, die zitten in financiële problemen. Ik ga iets terugdoen. Ik ga een benefietconcert spelen. Maar onze purperen hoogheid die had wel het idee dat zou er wel eens iets kunnen worden in die club. En dus liet hij een studiowagen komen uit New York om alles op te nemen. En het was die avond in de First Avenue. Verstikkend heet. Sigaretten ook overal. En één van de 6 nieuwe nummers die Prince die avond speelde, één van de 6 nieuwe nummers uit Purple Rain, is dit, I Would Die For You.

0: sexy. Zometeen krijg je INXS en Coldplay naar elkaar. En daarna mag je die grijze hersencellen nog eens aan het werk zetten voor de kettingrokker.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
7: Sorry, maar het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
9: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
10: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
9: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
10: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
9: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
11: Humo!
12: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
13: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
14: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
15: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.

0: Suicide Blonde van NXS. Waar zaten we ook weer in die muzikale ketting?
1: De kettingrokker.
0: Gisteren draaide ik Why Should We Wait van Soapstone, gekozen door David. En daarna wilde Jo naar dit. Want, zegt Jo, wie zingt er op Lips They Move van Ultrasonic 7? Juist, ook Tom Drie, ook de zanger van Soapstone. De vraag is nu, wat link jij aan Lips They Move van Ultrasonic 7? Belgische dance classic, onder andere gemaakt door DJ 44 van het Hof van Commerce. Dat zou al een link kunnen zijn. Stuur maar door waar je op wil verder linken in de kettingrokker. Intussen kun je genieten van Elastica en Connection.

Wie als DJ altijd denkt, verdoemen, hoe blijft die plaat nu hangen? Maar dat is niet zo. Love Will Tear Us Apart van Joy Division. Nu zaterdag is er hier op jullie Sunday Bloody Sunday. 2 uur lang protestsongs met Katrien Moerkerke. En deze kan misschien ook wel in haar lijstje.

0: Achterhaus.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 12 uur.
10: Goedemiddag. Er was dan toch geen nieuwe overtreding aan de overweg in Buggenhout. Enkele dagen na het dodelijke ongeval. Dat blijkt uit camerabeelden, zegt spoorwegbeheerder Infrabel. Verschillende media berichten de voorbije dagen over een interne mail waarin melding werd gemaakt van een nieuwe overtreding. Bij het drama vorige week negeerde de chauffeur het rode licht en de slagbomen aan een overweg. Hij overleefde dat niet. Ook de busbegeleidster en twee leerlingen kwamen daarbij om. Minder dan een vijfde van de Belgische werknemers wil na zijn pensioen blijven werken. Daarmee scoren we samen met Spanje het slechtste in Europa. Dat blijkt uit een studie van HR-dienst SD Works. Meer dan 6 op de 10 willen eigenlijk stoppen voor de wettelijke pensioenleeftijd. Katheen Jacobs van SD Works.
11: De belangrijkste reden daarvoor zijn meer tijd hebben voor privéleven en om door te brengen met familie. De wil om langer te blijven werken, die ligt het hoogst in de ICT-sector. Zo'n 36%, dubbel zo hoog als het gemiddelde. Gevolgd door de bouw- en de vastgoedsector en de handel- en financiële diensten.
10: Tegelijk ervaart bijna de helft van de werknemers een tekort aan talent. In Bergen in de provincie Henegouwen is een nieuw NAVO-dorp geopend. Het gaat om zo'n 600 woningen en appartementen, bedoeld voor militairen uit de verschillende NAVO-landen. Ons land wil zo zijn rol binnen die alliantie nog beter opnemen, zegt minister van Defensie Theo Franken.
12: We leven in zeer instabiele geopolitieke tijden. We hebben het hoofdkwartier in Brussel, het politieke hoofdkwartier. We hebben nu ook het militaire hoofdkwartier al vele jaren. We hebben nu dit volledig nieuwe logementen voor de militairen. En dus ja, dat betekent dat de NAVO in België was, is en zal blijven.
10: De NMBS heeft vorig jaar 4% minder ritten afgelegd dan het jaar ervoor. Of een daling van 3 miljoen kilometer. Door kapotte treinen, stakingen en zieke treinbestuurders. Nochtans heeft de NMBS wel de ambitie om over 10 jaar 10% meer ritten af te leggen. Daar staat ze dus nog ver vanaf. Op de luchthaven van Kuwait kunnen geen vliegtuigen meer landen of opstijgen. Na een aanval van Iraanse drones vanmorgen. Er zijn verschillende gewonden. De terminal voor de passagiers is ook beschadigd. Alle vluchten zijn omgeleid naar andere luchthavens. STVV heeft een nieuwe trainer. Het gaat om Frederik de Meijer. Dat meldt HLN. De Meijer was al aan de slag als assistenttrainer. Sint-Truiden moest op zoek naar een nieuwe coach nadat Wouter Franke besloot om zijn contract niet te verlengen. Waar hij naartoe trekt is nog niet duidelijk. STVV behaalde afgelopen seizoen een 3e plaats in play-off 2 en mag volgend seizoen Europees voetbal spelen. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
7: Willy, music matters.
8: Classics, Annelies Orrie.
13: Lunchen doe je hier met Deus en de Waterboys na elkaar. Goedemiddag.

0: Ik zei dat je een van de mooiste nummers van Feist zou krijgen. Karel, die geeft mij gelijk voor wat betreft How Come You Never Go There. Als je graag nog meedenkt over de kettingroker, dan is dit het moment. We gaan door op Lips They Move van Ultrasonic 7. Belgisch nummer trouwens. Doe er je ding mee en stuur je suggestie door in de Willy app.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music matters. Willy. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
3: Gaat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
4: Kijk, die zijn in mijn jas.
3: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
5: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard en lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar.
6: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.

0: weet nu al met welke fijne vrouwen ik naar Florence and the Machine ga kijken. Op Bukkelpop, You've Got to Love. Dat wordt ons moment.
1: De kettingrokker.
0: Onze muzikale ketting die is alweer 4 schakels lang. En ik steek er nog eentje bij. Wat past er na Lips They Move van Ultrasonic 7? Met Tom de Rie van Soapstone op zang. En DJ 44 van het Hof van Commerce achter de knoppen. Jonas, die

0: Met alle mogelijke nummers werd ingestuurd, maar Koen die heeft nog een ander idee. Een hele goede middag, Koen. Wat zet jij na Lips They Move van Ultrasonic 7?
1: Goedemiddag, Annelies. Ik zou graag doordraaien op 7 en dan kom ik bij 17 Going Under van Sam Fender.
0: Maar ja, is dat oud genoeg om al een classic te zijn?
1: Ik vind Sam wel, dus een jaar of 5 oud. Plus, ja, Sam Fender heeft wel bewezen dat hij classics kan maken en ook die classics live zeer stevig en sterk kan brengen. Dus ik verdien ze dik.
0: Oké, Sam Fender met 17 Going Under. Ik ben bijna overtuigd. Heb jij die al live gezien?
1: Ja, vorig jaar in Breda.
0: En het was de moeite?
1: Het was super de moeite en klein gelukje toen, want uiteindelijk is hij niet komen opdagen op Rock Werchter.
0: Ja.
1: Maar dan heb ik hem wel in Breda gezien.
0: Gelukzak. Oké, het is goed, je hebt mij overtuigd. We gaan van Ultrasonic 7 naar Sam Fender en 17 Going Under. Een hele fijne woensdag nog.
1: Bedankt voor jou, Annelies.

Fender en 17 Going Under, bij deze bestempeld als classic door Koen en als kettingrocker, daar mag je op door straks bij Roos van Akker. Zometeen draai ik iets om keihard mee te roepen over de hele bureau, dus waarschuw je collega's al maar. Je hoort het na Love is the Drug van Roxy Music.

0: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Saban.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
6: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
7: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
6: Heerlijk in de kruising!
7: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
6: Goku, score!
7: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
8: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
9: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
8: Ja, of twee abonnementen, of...
9: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
8: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
10: Code Yellow!
0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
12: IKEA.
13: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Sst, luister.
15: Summer deals!
14: Hoor je het ook?
15: Summer deals!
14: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
16: Citroën.
14: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
17: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
18: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Classics, Annelies Orrie.

Baskets Case van Green Day, nostalgie ten top. En het volgende nummer ook, want ooit in de jaren 80, op woensdagnamiddag, begon het programma Vrijaf van Guus de Koster met dit nummer. Yeah.

0: Zo schoon om dit nog te mogen draaien op een woensdagmiddag. The Cure and Pictures of You. Een hele goede middag, Roos van Akker.
1: Hallo, Annelies.
0: Ik heb even een vraagje. Ik heb een nieuwe plaat zien staan bij jou. Jij brengt elke dag nieuwe muziek mee. En ik dacht, ik ken die niet. Ik heb daar nog nooit van gehoord. Van waar komt het?
1: West Side Cowboy. Het is een tip van Apple Jansen. Die je vanavond dus ook weer kunt horen met Fuzzbox, hè. En hij heeft die band ontdekt en ik ga die nieuwe single...
0: Dus Apple zegt dan, dit moet je in de gaten houden, draai dan maar eens.
1: Ja, voilà.
0: Oké, zo werkt dat. Ja, mensen sturen mij ook soms nieuwe muziek, maar dan denk ik, ja, maar mannen, ik presenteer classics, stuur het maar naar Apple en naar Roos. Oké, fijn. Ik heb ook gezien, niet alleen Wim Osterling geeft vandaag festivaltickets, jij ook?
1: Ja, voor Weitje Rock. Dat is in IJsendijke, zo vlak over de grens als je van Eeklo City vertrekt. Vlak over de Nederlandse grens in Zeeland. IJsendijke.
0: Ah ja, oké, amai.
1: Ja.
0: Oké, dus vandaag tickets voor twee Nederlandse festivals. Weitje Rock en Jarrah on Air bij Willy. Alright, goeiedag bij Willy.
1: Leuk, hè?
2: Willy.
0: Ik voel me wel goed, eigenlijk.
1: Nee? Nieuws ook.
0: Prachtige cover. Heel veel plezier met Roos zometeen. En nog een fijne woensdag.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag. Twijfel over de mogelijke nieuwe overtreding aan de overweg in Buggenhout. Dat incident zou 3 dagen na het dodelijke drama gebeurd zijn. Maar spoorwegbeheerder Infrabel kan dat voorlopig niet bevestigen aan de hand van hun camerabeelden. Verschillende media berichten de voorbije dagen over een interne mail van busbedrijf Tros Beijaard. Daarin werd melding gemaakt van een chauffeur die de overweg overstak terwijl de lichten op rood stonden en de slagbomen naar beneden kwamen. Maar daar lijken dus geen beelden van te zijn. Bij het drama vorige week vielen 4 doden. Minder dan 1/5 van de Belgische werknemers wil na zijn pensioen blijven werken. Daarmee scoren we samen met Spanje het slechtste in Europa. Dat blijkt uit een studie van HR-dienst SD Works. Meer dan 6 op de 10 willen eigenlijk stoppen voor de wettelijke pensioenleeftijd. Kathleen Jacobs van SD Works.
5: De belangrijkste redenen daarvoor zijn meer tijd hebben voor privéleven en om door te brengen met familie. De wil om langer te blijven werken, die ligt het hoogst in de ICT-sector. Zo'n 36%, dubbel zo hoog als het gemiddelde. Gevolgd door de bouw- en de vastgoedsector en de handel en financiële diensten.
4: Tegelijk ervaart bijna de helft van de werkgevers een tekort aan talent. In Bergen in de provincie Henegouwen is een nieuw NAVO-dorp geopend. Het gaat om zo'n 600 woningen en appartementen, bedoeld voor militairen uit de verschillende NAVO-landen. Ons land wil zo zijn rol binnen die alliantie nog beter opnemen, zegt minister van Defensie Theo Franke.
6: We leven in zeer instabiele geopolitieke tijden. We hebben het hoofdkwartier in Brussel, het politieke hoofdkwartier. We hebben nu ook het militaire hoofdkwartier al vele jaren. We hebben nu dit volledig nieuwe logementen voor de militairen. En dus ja, dat betekent dat de NAVO in België was, is en zal blijven.
4: Op de luchthaven van Kuwait is een dode gevallen bij de Iraanse drone-aanval. Er is ook sprake van meerdere gewonden. Hoeveel is niet duidelijk. De terminal voor de passagiers is ook beschadigd. Het vliegverkeer werd er opgeschort, maar is intussen hernomen. En in de Formule 1 verlengt de Monegask Charles Leclerc zijn contract met Ferrari. Dat maakt het automerk zelf bekend. Voor hoe lang de samenwerking verder loopt, wordt niet gezegd. Leclerc is zelf dankbaar voor het vertrouwen en wil volop strijden voor een wereldtitel. Hij staat op dit moment 3e in het klassement. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
2: Music matters. Roos van Akker. Hoi hoi, en zo is het al woensdag. Yes, je zit al in de helft van je werkweek.

is Wereldfietsdag vandaag, maar ik snap het volledig als je die vandaag hebt thuisgelaten. Met die bakken regen die ineens uit de lucht kunnen vallen. Toch meer dan welkom bij Willy. We zorgen voor de zon vandaag met Simple Minds, onder andere Admiral Freebie ook. De Sheila Divine komt ook nog langs. En Nothing But Thieves zorgt voor evolutie, wat misschien wel meer dan welkom is.

Eind juli, dan is het 2 dagen lang Wijdjerok. Dat is net over de grens in Zeeland, in IJsendijken, met Sons, Spinvis, Case Choice en onder andere ook Dressed Like Boys. Leuke sfeer daar trouwens, dus stel dat je daar graag zou willen bij zijn. Gewoon blijven luisteren, want er vallen hier veel tickets te winnen voor dat fijne festival. Beck brengt je al helemaal in de juiste sfeer met zijn Tropicalia.

0: Isaac Rue en Young Hearts. En er komt hier net een leuk bericht binnen van Bart. Ik weet dat je uitkijkt, net zoals ik, naar de Efken Wigs op het Cactus Festival. Wel, als je daar niet kunt bij zijn, de Efken Wigs, die komen dus ook, het is net gelost. Ze komen ook op 4 oktober naar de Roma in Borgerhout. En op 5 oktober dan spelen ze in de AB. Ik dacht, ik geef het mee, hè. En dankjewel Bart om het mij te laten weten.
1: Zeg Jasmin,
2: uh-huh.
1: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
2: Uh-huh.
1: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
2: Dat klopt.
1: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
2: Yes.
1: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
2: Joehoe.
1: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
2: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
1: Is dat geen tijd dat je eraan begint?
2: Ja, zeker. Ja.
3: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht ze.
6: Rustig, ze gaan even niet.
5: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, zeker dat.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
10: Amai, ik proef hier precies de zon.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
11: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Caraïbisch blauw
14: of tropisch groen.
3: Maak het mooi bij je thuis.
15: Colora.
3: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
16: Willy. Music Matters.

De single die je vandaag mag beoordelen is een tip van Apple Jansen. Hij zei, luister eens naar de nieuwe van Westside Cowboy. En dat hebben we dan maar gedaan, hè. Het is een veelbelovende band uit Manchester die, zoals ze het zelf zeggen, Britannicana maakt. Westside Cowboy mixt rauwe rammelrock met hun eigen Britse versie van de Amerikaanse roots en country muziek. Ze hebben al 2 EP's uitgebracht, komen deze zomer met een debuutalbum. En de eerste single daaruit, die krijg je nu te horen. Kickstones. Dus laat me weten in de app wat je vindt van Westside Cowboy met hun Kickstones.

Wat is je gedachte over deze Westside Cowboy met Kickstones? Leuke zanglijn, leuke melodie, mooi, stuurt Filip. Meer van dat, het komt van Gunther. En dan moest die tweede stem nog komen. Die maakt het trouwens helemaal af, hè. Leuke melodie, tekst ook vrij wijs, komt van Xavier. Geert vindt het schitterend, uitroepteken. Thomas stuurt, jut, des vriet goed. Draait dan nog maar een keer. Dat gaan we doen. Ismaël vindt het een blijvertje. Rudy stuurt ook nog strak tempo. Goed nummer. Allee zeg, algemeen lovend. Heel fijn. Was een tip van Eppo Jansen trouwens, die je vanavond kunt horen in Fuzzbox. Met al die nieuwe parels die hij ontdekt. Het debuutalbum van Westside Cowboy heet It Goes On. En het zal verschijnen op 21 augustus. Op 5 juli spelen ze op Rock Werchter. En op 12 november dan spelen ze in de Botanie.

0: Luister. Goeritoek. In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
6: Peugeot. Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
10: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
12: Volkswagen.
13: Roos van Akker.

Koning, keizer, admiraal, Popla kent ze allemaal. Ken je die reclame nog van vroeger? Ik moet er altijd aan denken als ik deze admiraal hoor. Want daar was hij weer, hè? Admiral Freebie met zijn Oh Darkness. Al 20 jaar oud ook ondertussen. Maar hij heeft sinds dit jaar ook een nieuw prachtig album uit, hè? Raw Fun. En het rockt zoals deze Oh Darkness. Hier is AC/DC met Money Talks.

De Sheila Devine, de sympathieke kerels uit Boston, zijn weer helemaal terug. Zanger Aaron Perino was vorige week zelfs nog te gast bij Stijn Meuris in Meurissie, hè? Je kunt dat allemaal herbeluisteren via onze site willy.radio. En een paar dagen geleden heeft de Sheila Devine een nieuwe album, The Middle Ages, ook nog eens voorgesteld in de AB. En volgens Peter in de app was het gewoon fantastisch. Ja, dat geloof ik graag.

0: presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music matters. Willy.
3: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
5: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
6: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 2 uur.
7: Een goedemiddag. Aldi wil alle winkels op zondag enkel in de voormiddag openen. Dat heeft de directie gezegd tijdens een overleg met de vakbonden. In april maakte Aldi al duidelijk interesse te hebben in zondagsopeningen. Toen legde het personeel spontaan het werk neer in verschillende winkels. Volgens de directie mogen personeelsleden vrijwillig kiezen of ze op zondag willen werken. Wie dat doet, krijgt extra loon of vakantiedagen. Een akkoord met de vakbonden is er nog niet. Hackers gebruikten de interne chatbot om Instagram-accounts te hacken. Dat schrijft HLN. Criminelen konden via die bot zichzelf toegang geven tot andere accounts, bijvoorbeeld door er een nieuw e-mailadres aan te koppelen. Techjournalist Kenneth D.
8: Het is eigenlijk hallucinant wat daar gebeurd is. Hè. Je kon bij die chatbot gewoon een Instagram-account van iemand noemen en zeggen, kijk, ik wil van dat account het e-mailadres om mee in te loggen. Ik wil het veranderen. En dan je eigen e-mailadres geven, ook al was dat account helemaal niet van jou. Ondertussen heeft Meta laten weten dat het probleem opgelost zou moeten zijn, dat ze maatregelen getroffen hebben.
7: Hoeveel accounts er precies getroffen zijn, is niet duidelijk. En het EK-baanwielrennen van volgend jaar vindt plaats in Berlijn, in Duitsland. Dat heeft de Europese Wielerunie bekendgemaakt. Het kampioenschap vindt plaats van 10 tot 14 februari. Vorig jaar pakte ons land 9 medailles. In 2028 vindt het EK-baanwielrennen trouwens plaats in ons land, in Heusden-Zolder. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
2: Music matters.

Hey, goedemiddag. Het is hier dat je moet zijn om tickets te kunnen winnen voor een fijn festival eind juli in IJsendijken in Zeeland. Weitje Rock heet het. Ik vertel je over een dik kwartier wel wat je ervoor moet doen om die tickets in de wacht te slepen. Goeie muziek staat ook alweer voor je klaar, zoals Franz Ferdinand, Guns N' Roses en voor nu die Undertones met My Perfect Cousin.

0: Als je tickets voor Wijd Je Rock wil winnen in IJsendijken, blijf zeker bij ons.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Crooks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Autoruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
10: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
9: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
11: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
14: Sorry, Parties WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
16: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.

Als je vrij bent op 24 en 25 juli, dan heb ik iets voor jou in de aanbieding. Ik had het al verklapt, hè. Je kunt dan naar Weidjerok gaan in IJsendijke. Dat is net over de Nederlandse grens in Zeeland. Zo'n beetje in de buurt van Breskes en Kazantaar. En zelfs niet zo ver van Eeklo vandaan. En je kunt er op onze kosten naartoe. Dressed Like Boys komt, Pinvis komt, OK's Choice onder andere. Die komen daar allemaal langs. En ook de volgende band die je nu gaat horen. En als jij mij weet te zeggen wie je hoort, dan krijg je een duo combi ticket voor Weidjerok op 24 en 25 juli. Wie is dit? Stuur het me in de app.

0: Als jij naar Weidje Rock wou gaan, dan moest je me laten weten wie of welke band je net hoorde voor de Cardigans met My Favorite Game. Welke band was het die daar ook komt spelen op Weidje Rock? En natuurlijk was het Sons. De gelukzakken die hen aan het werk zullen zien in IJsendijke en Sons dus hadden herkend zijn Wim uit Brasgaat, Bart uit Eeklo, uit Eeklose, Jurie uit Izegem, Meulie uit Maldegem, ook vlakbij IJsendijke, en Chris uit Heist op den Berg. Amuseer jullie op Weidje Rock eind juli. En je mag altijd laten weten hoe het geweest is, hè?
1: Willy, Music Matters.
2: I see the starlight through the clouds. Why won't anybody listen to me? Don't make me say it again out loud. Big star adoring, don't worry, baby. Bipolar pride, swim in the tide. Keep your dead head above and your chin up. You're gonna have a pretty hard time without drugs.

0: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Vliegtuig, overnachting, musea, voilà. Ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech?
0: Oh, wat?
1: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Oh nee.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
0: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
2: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of in je winkel.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat.

Eind deze maand, dan staan ze in de Afwasdome in Antwerpen. Guns N' Roses en You Could Be Mine. En in hun voorprogramma speelt de zoon van Eddie Van Halen, Wolfgang Van Halen, met zijn Mammoth. Als het wat minder gaat vandaag, luister eens naar deze. Pearl Jam en Just Breathe.

Daspop met de nieuwste A Different Class. Nog een nieuwe schakel zoeken we ook weer voor onze muzikale ketting, voor onze kettingrocker. Een paar uur geleden bij Annelies hoorde je nog Sam Fender met 17 Going Under. Wat zou jij daaraan willen breien? Bouw je verder op 17 of ga je verder met Fender of iets anders? Stuur je voorstel maar door in de app graag.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music matters. Willy.
3: Zeg, De Vos.
4: Ja, Limmes.
3: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
4: Oei, wat doet hij er zo op?
3: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
4: Ja, en?
3: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: De Vos Limmes.
7: Kessie, kendo, lekker lang uit likken. Kessie, want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
9: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
10: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 3 uur.
11: Een goeiemiddag. De bestuurder die eergisteren met zijn bestelwagen een 20-tal wagens aanreed op de E34 wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Dat heeft het parket van Oost-Vlaanderen beslist. Het gaat om een Poolse man van 40 die onder invloed was van alcohol. Eerder doken beelden op waaruit blijkt dat hij doelbewust inreed op andere voertuigen. De onderzoeksrechter beslist of hij aangehouden wordt. Aldi wil alle winkels op zondag enkel in de voormiddag openen. Dat heeft de directie gezegd tijdens een overleg met de vakbonden. In april maakte Aldi al duidelijk interesse te hebben in zondagsopeningen. Toen legde het personeel spontaan het werk neer in verschillende winkels. Volgens de directie mogen personeelsleden vrijwillig kiezen of ze op zondag willen werken. Wie dat doet, krijgt extra loon of vakantiedagen. Een akkoord met de vakbonden is er nog niet. Hackers gebruikten de interne chatbot om Instagram-accounts te hacken, dat schrijft HLN. Criminelen konden via die bot zichzelf toegang geven tot andere accounts, bijvoorbeeld door een nieuw e-mailadres aan te koppelen. Tech-journalist Kenneth D.
12: Het is eigenlijk hallucinant wat daar gebeurd is. Hè. Je kon bij die chatbot gewoon een Instagram-account van iemand noemen en zeggen, kijk, ik wil van dat account het e-mailadres om mee in te loggen. Ik wil dat veranderen. En dan je eigen e-mailadres geven, ook al was dat account helemaal niet van jou. Ondertussen heeft Meta laten weten dat het probleem opgelost zou moeten zijn, dat ze maatregelen getroffen hebben.
11: Hoeveel accounts er precies getroffen zijn, is niet duidelijk. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
10: Willy, music matters.
0: Roos van Akker. Je krijgt een prima tip van Primal Scream deze middag. Get your rocks off.

We doen het zo ook weer van de Kettingrocker. Als je nog geen suggestie of voorstel voor een nieuwe link voor Naast Sam Fender en 17 Going Under hebt doorgestuurd, dan mag je dat nu nog doen als je daar tijd voor hebt in de app. Ondertussen krijg je nog Opening Night van Arctic Monkeys, die song die ze voor War Child Records hebben gemaakt.

0: De Kettingrocker.
1: Wat wil je allemaal voor na Sam Fender en 17 Going Under? Tommy stuurt Sam Fender, dat is een grote Newcastle voetbalfan. En hij treedt soms op met een truitje van dat team. Vele fans dragen dat ook tijdens zijn optredens. En Bruce Dickinson van Iron Maiden is een grote West Ham United fan. En draagt dat truitje ook dikwijls, vandaar de link. Graag dus Iron Maiden met Run to the Hills als volgende schakel. Alex die schrijft dan weer 17 of 17. Op die leeftijd zijn de meeste kids nog redelijk naïef. Dus naïef van de meldheads. Leuke link. Joni wil naar Under Pressure van Queen. William dacht aan Rory Gallagher. Die speelt op een Fender Stratocaster gitaar. Gert stuurt, als we één aftrekken van 17, dan komen we aan 16. Daarom 16 Saltines van Jack White. Dirk dacht aan Going Underground van The Jam. Ook een goeie. Kieran stelt 18 en Live van Skid Row voor, aangezien 18 na 17 komt. Steven gaat dan weer van 17 naar Sweet 16 van de geweldige Siska Siska. Onze belofte van vorige maand, die afgelopen vrijdag nog in de Charlatan in Gent heeft gespeeld. Dries gaat niet naar Down Under, maar naar Underworld met Born Slippy. Kathleen dacht dan weer aan Edge of 17 van Stevie Nicks. En drie mensen stelden hetzelfde voor. Dave, Roel en ook Brecht. Die dachten alle drie aan Heaven 17. Temptation, doen we.
0: De Kettingrocker.

0: Wat hebben die toch goede muziek gemaakt, hè, die van Baldassare. Je hoorde Fever. Nog meer goede muziek komt eraan. Alleen maar eigenlijk. Met Alice in Chains. Na dit.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
4: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
5: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
4: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
5: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
4: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
6: Humo!
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar.
6: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Wit-wit?
9: Of net niet-wit?
8: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
8: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

Het derde album van Alice in Chains is 30 jaar oud geworden. Het staat bekend als Tripod, ofwel de Dog Album, omdat die hond op de hoes staat, hè, met maar 3 poten. En om die verjaardag te vieren is die plaat opnieuw uitgebracht op vinyl. Alice in Chains hoorde je met No Excuses. Hier komt Hideous met hun nieuwste single. Hideous, de band van Guillaume Lamont, gitarist van Ria. En ook Tim Leijman, gitarist van Ramkot. Give me my high.

Het is wat stil nu rond Depeche Mode. Meestal duurt het zo'n 4 jaar bij die band voor ze met een nieuw album komen. Waardoor fans hopen dat Martin Gore dit jaar al begint te schrijven aan een opvolger, hè, na Memento Mori. En Dave Gahan die heeft in interviews aangegeven dat hij enorm heeft genoten van de afgelopen tour. Wat de deur dus openzet voor een eventueel nieuw project volgend jaar.

0: kunnen allitereren dat het een lieve lust is. Hi hi en due date.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
0: Ja, hè.
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
1: schat,
3: niet.
1: Blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
6: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
5: Ja, of twee abonnementen, of...
6: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
7: Of is dat vals spelen?
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Code Yellow!
9: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
10: Amai, ik probeer precies de zon.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
11: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
11: Immo's Koopman.
14: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Code Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
15: Dus ook voor klanten.
5: Yep. Go for info naar telenet.be.
16: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
17: Roos van Akker.

0: Gruppo Sportivo en Hey Girl. Dag Wim.
1: Hey girl.
0: Hey boy. Ja, dat is Chemical Brothers.
1: Dat is een ander liedje.
0: Ja. Goed. Zeg, het is hier weer de grote weggeefdag, hè, op Willy. Ik heb serieus wat tickets mogen weggeven, zelfs duo-combi-tickets voor Wijtje Rock in IJzendijke. Volgende week dan mag ik ook elke dag tickets voor Dranouter weggeven.
1: Of het is niet Dranouter.
0: Maar iedereen zegt toch Dranouter? Ze zeggen toch ook wat toe? En dat wordt ook met de OU geschreven.
1: Ja, dat is waar eigenlijk. Misschien, maar ik weet niet, dan moeten we eigenlijk aan een West-Vlaming vragen. Dus ik weet het niet.
0: Ik denk dat West-Vlamingen zullen zeggen dat Dranouter is.
1: Dranouter is, ja, ja.
0: Maar ja.
1: Ja, whatever. Goed, maar Dranouter, ja. Dranouter. Ja,
0: maar straks mag jij ook weer mensen blij maken.
1: Ja, mogen is een groot woord. Wacht, ik ga even iets laten horen en jij moet zeggen of je het kent. Wacht, hè.
0: Ja.
1: Ben je klaar? Ik heb iets klaar. Let op, dit maar.
2: Hallo.
3: Hallo, Sydney.
1: Ken je dat? Weet
0: ja,
1: je
0: ja, tuurlijk ja, ken ik dat.
1: Wat? Van? Film?
0: Scream?
1: Scream! Tuurlijk, ja. Wel, de film Scream. En wel, vandaag...
0: Ja?
1: Is leuk. Vandaag is er een nieuwe film Scream. Een nieuwe film Scream film. Scream 7 bij ons in de bioscoop. En ik ga daar tickets voor weggeven. Vind je dat tof, Scream? Of vind je dat stoem? Alle antwoorden zijn
0: ik vond
1: welkom.
0: Dat vroeger wel leuk. Ik heb de... Ik denk de eerste drie gezien.
1: Ah, ja.
0: Maar verder niet.
1: Ah, ik heb ook nog 5 of zo gezien. Dat is altijd even tof.
0: Ah ja, kijk.
1: Tof. Wel, ja, ja, het waren heel tof.
0: Misschien moet ik dat doen. Vroeger hield ik niet van griezelfilms.
1: Ah, nee, maar.
0: Ik sliep daar niet zo goed van.
1: Nee, maar
0: ik heb mij ondertussen getraind.
1: Ah, maar ik ben nog altijd... Ik hou nog altijd niet van griezelfilms. Alleen, ik vind Scream... Ik vind dat humor. Ik vind dat geen griezelfilm. Ik vind dat om te lachen. Die lachen met zichzelf. Dat vind ik zo grappig.
0: Er zit inderdaad wel humor.
1: En ook in die nieuwe, wat daar allemaal in zit. Maar echt waar, is heel grappig. Echt heel grappig.
0: Maar bedoel je de 7 nu? Jij hebt hem al gezien.
1: Nee, ik heb hem niet gezien. Ik heb stukken gezien. En, maar echt waar, het is echt heel grappig. En dus straks in Free Willy kan je tickets winnen voor Scream 7.
0: Yeah.

Op de vraag of het nu Dranouter of Dranouter is, hebben heel wat mensen geantwoord. Dankjewel daarvoor. Kenneth die stuurde: als heuvellander waar Dranouter ligt, zeggen wij allemaal Dranouter of kortweg Noeter. Drannie soms ook. Ja, we kunnen niet goed overweg met de oude klank, schrijft hij er ook nog bij. Misschien moet ik vanaf nu gewoon Drannie zeggen. Is ook wel mooi, ja? Apple Jansen die komt vanavond van 7 tot 9 langs met al die nieuwe leuke platen die hij weer ontdekt heeft in Fuzzbox. En Wim, die houdt je bezig. Tot dan, hè. Nog een heel mooie woensdagavond.

0: glas vervangt.
1: Sterretje, bij Carla's herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
0: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
3: De ketelaren voor de Bruyne! Geweldige goal!
4: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Goku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
5: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
11: Koffer gestolen in Kreta?
12: Oh nee.
11: Vakantiepret wordt vakantiepech.
13: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
14: Willy.
15: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
16: Het nieuws van 4 uur.
17: Goedemiddag. Na het dodelijke ongeval in Buggenhout is er veel discussie over het leerlingenvervoer voor kinderen in het bijzonder onderwijs. Dat is de bevoegdheid van mobiliteitsminister Annick de Ridder, maar het had eigenlijk al de bevoegdheid van onderwijsminister Zuhal Demir moeten zijn. Toch weigert Demir al maanden het dossier rond leerlingenvervoer over te nemen. Politiek journalist Karel Latree.
18: De minister van Mobiliteit nu, Annick de Ridder, zegt ja, ik ga niet al mijn extra potjes doorgeven. Ik geef het budget van 139 miljoen euro door en wil eigenlijk al meteen 10 miljoen euro daar ook van afdoen. En dan zegt ja, de minister van Onderwijs, oké, ik wil wel hervormen, maar niet met al meteen een besparing erbij, dan doe ik het liever niet.
17: Onlangs heeft de lijn nog laten weten dat het miljoenen tekort komt om elke leerling een plaats te geven op een bus. De bestuurder die eergisteren met zijn bestelwagen een 20-tal wagens aanreed op de E34 blijft aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om een Poolse man van 40 die onder invloed was van alcohol. Eerder doken ook al beelden op waarop te zien is hoe hij opzettelijk inreed op andere voertuigen. Het parket onderzoekt ook nog of hij een psychische stoornis heeft. In Spanje zijn vorige maand een record aantal mensen overleden aan extreme hitte. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat in totaal om 101 mensen. 3,5 keer meer dan in diezelfde maand mei in de afgelopen 10 jaar. In Spanje sneuvelden afgelopen weken verschillende hitterecords. Om de bevolking te beschermen is nog tot eind september een preventieplan van kracht. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
19: Hello.
20: Hello, Sydney.
21: Hey, not a test. This is rock and roll.
22: Wim Oosterling.
23: Lap, ik heb mij zo vergist daarnet bij Roos. Ik ben zo'n kieke. Ik ga het u direct vertellen. Jongen, toch. Idioot.

Siska Siska met Sweet 16. Dit is de avondspits van... Volgende week begint het WK voetbal en om dat te vieren kan je volgende week hier in dit programma iets heel tofs winnen. Iets heel tofs dat, dat met voetbal te maken heeft. Natuurlijk zelfs met het WK te maken heeft. Ik ga je direct vertellen wat. Ik moet eerst even zeggen dat ik mij dus vergist heb. Ik zat er net bij Roos uit te pakken met het feit dat ik tickets weggeef voor de nieuwe film Scream 7. Dat klopt niet. Ik heb mij vergist. Het is niet... Het is echt stom. Ik heb echt gisteren zitten aan kijken nog. En nu net zag ik van, maar dat klopt niet wat ik zeg. Het is niet Scream 7 die vandaag in de bioscoop komt. Die kwam in februari al in het cinema. Het is Scary Movie 6. Ik ga u één ding zeggen. Scary Movie 6 en Scream 7, dat lijkt goed op elkaar. Dat is ook met dat masker en met die creepy vent. Dus... Allee, sorry, not sorry. Hè. Het is dus niet Scream 7, maar Scary Movie 6. Alleszins, tickets daarvoor te winnen. Straks 4:15 in Free Willy. Maar eerst dit. We naderen het einde van de werkdag. En je kent dat zo een hele dag. Hè, in de camionet, op uw dak of bij de collega's. Denk van, jongen, ik moet me even afreageren. Wel, dit is het moment. Dit is uw kans. Ik ga zo meteen... 1 minuut lang alle berichten voorlezen die binnengekomen zijn via de Willy app. Allemaal. Dus wil je iets zeggen tegen het thuisfront? Wil je iets zeggen tegen mij of voor Willy? Wil je iets zeggen tegen een collega die je nooit meer wil zien? Stuur het nu via de Willy app. Dat mag om het even wat zijn. Weet gewoon dat ik het sowieso voorlees als je binnen de eerste minuut zit. Dus opletten met wat je stuurt. Sturen kan vanaf nu. Heel benieuwd wat er komt. Zometeen na Placebo. 1 minuut lang. Alles, maar echt alles wat er binnenkomt via de Willy app.

Placebo en Nancy. Boy, het is 4:15. Ik zei het einde van de werkdag. Ik lees 1 minuut lang alles voor wat er binnengekomen is via de WhatsApp. Dat is altijd een heel slecht idee, maar ik heb nooit goed door hoe slecht het idee eigenlijk was. Oké, het eerste bericht is helaas van Stijn uit Lommel. En dan ga ik zo langzaam door tot we aan 1 minuut zitten. Goed? Oké, here we go. Klaar? Start. Stijn uit Lommel, Kmoekakke, Eva uit Blankenbergen, Nopjes, Frederik uit Gent, Erik is een vuil varken, Elke uit Mechelen. Beetje aanmoediging voor mijn zoontje Onno, die moeite heeft met zijn huiswerk, Thomas uit Oedelem, Bon Jovi is piemelrok, Jo uit Lier, het is rood en ruikt naar blauwe verf, rode verf. Stef uit Langemarkt, Moelkapelle. Help, het lukt niet om Frans te leren. Tom uit Enderleeuw. Misha Mara. Benjamin, Free Palestine. Jeroen uit Beernem. Het is Dranouter, niet Dranouter. Jos uit Reti. Kabouter, Kabouter. Eva uit Blankenbergen. Ben je in je nopjes? Wouter uit Bovenkerken. Sverre speelde prachtig op zijn openbaar examen saxofoon. Luc, partaten zijn gekookt. Carl uit Aarschot. Gnocchi met geroosterde paprika voor mijn 92-jarige ouders. Simon uit Ieper. Willy, ik zie gern mijn smurfje. XXX Simon. Bert uit Lind. Fuck bakfietsen, Lenny uit Liverpool. Stotteraars Unite, Bram uit Sint-Niklaas. Rij allemaal eens wat vlotter, Akkerdori. Robbe uit Estelbergen, staat geschreven en gedrukt. Je moet scharten waar het jeukt. Jos uit Reti, Kabouter Kabouter, nog eens. Lieve uit Mechelen, kom je daar mijn feestje 13-6? Nee, lieve, maar bedankt voor de uitnodiging. Voilà, dat waren ze. Straks vertel ik je wat jij volgende week hier in de Avondspits kan winnen, van wie je elke dag kan winnen, speciaal voor de start van het WK voetbal. Dit zijn Gorillaz.

0: Gorillaz en Sparks met de Happy Dictator. In de avondspits van Willy, samen van het werk naar huis. Straks in Free Willy tickets voor de nieuwe film Scary Movie 6, die van vandaag bij ons in de bioscoop speelt. Meningen over een man met een mes. Ik weet dat dat lijkt op Scary Movie, maar het is totaal iets anders. Maar straks, dat zal vanaf 5 uur zijn. En zo meteen vertel ik je wat jij volgende week hier in dit programma kan winnen elke dag. Speciaal voor de start van het WK voetbal. Ik ga een tip geven. Het is iets waar jong en oud kan van genieten. Goed. Zeg. Nieuws dat net binnenkomt. Margriet Hermans is overleden. We wisten nog maar net dat ze zwaar ziek was. Ze is overleden. Dat heeft haar dochter net bekendgemaakt. Margriet Hermans overleden na korte strijd tegen agressieve kanker. Margriet Hermans was zangeres in de eerste plaats. Heeft televisieprogramma's gepresenteerd. Was politica eventjes. Ze leed aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. En ze koos na een kort en zwaar aftakelingsproces voor euthanasie, lees ik hier online. De dochter van Margriet Hermans zegt, zelfs in haar afscheid bleef ze mama bezorgd om iedereen, dankbaar, liefdevol en sterk. Margriet Hermans is niet meer bij ons, is 72 jaar geworden.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be.
2: Willy, music matters. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
3: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: Wim Oosterlink.
4: What we're dealing with here is a total lack of respect for the

Amalfi. Dat was Hooverphonic 1 over 4:30. Wat zat er in iets vandaag toen je zo hard aan het werken was, dat horen en zien je verging en je alles van de actualiteit gemist hebt? En wel, ik ga het u vertellen. 1, je hoorde het net bekendgemaakt. Margriet Hermans is overleden. Haar dochter Céline heeft dat laten weten. Ze is 72 geworden. Leed aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. Ze koos voor euthanasie. Halfweg vorige maand liet ze nog maar weten dat ze ziek was. Stopte ze met optreden en nu is dus Margriet Hermans al overleden. 2, in Doornik heeft een jongen van 16 al verschillende keren een bus van de vervoersmaatschappij Letek gestolen. Ja, hij reed er 's nachts mee rond en liet de bus telkens tegen de ochtend ergens achter. Gisterochtend was het opnieuw prijs. Een van de bussen van Letek in Doornik was spoorloos verdwenen. Ze vonden hem uiteindelijk in Moeskroen, 30 kilometer verder. Blijkbaar zou de 16-jarige ook soms passagiers opgepikt hebben tijdens zijn nacht. Ritjes. Misschien een idee voor de kindjes. En 3, bij Aldi, de supermarktketen, willen ze nu ook alle winkels op zondag open doen, omdat de concurrentie dat natuurlijk ook doet. De bedoeling is dat Aldi's op zondag open gaan van 8:30 tot 1 in de namiddag. Het personeel zou daar op vrijwillige basis voor kunnen kiezen. Wie op zondag wil werken, zal daar een financiële toeslag of extra verlofuren voor krijgen. Maar de vakbonden plaatsen nu al kanttekeningen bij het voorstel. Ze vinden dat zondagswerk een beetje een regeling van de Aldi. Zometeen hoor je wat je volgende week kan winnen in verband met het WK voetbal. Iets voor jong en oud. Ik zweer het u. Zometeen de details.

0: Stones met In The Stars. Margriet Hermans, de eeuwige glimlach, stuurt Django. Via Louis uit Zware en Anja uit Mechelen stuurt Amai, het raakt mij. Ik ken het oeuvre van Margriet Hermans niet, maar een tof wijf is heen gegaan. Ja, het is wel waar, absoluut. Margriet Hermans is niet meer bij ons. 5:20 in de avondspits van Willy. Volgende week begint het WK voetbal. Donderdag, denk ik. Volgende week donderdag is de opening. En om dat te vieren, kan je... Ja, sorry, ik dacht al een beetje omdat ik weet wat er komt en wat heel tof is. Om dat te vieren, kan je volgende week iets heel plezants winnen op de radio. Iets. Echt iets voor jong en oud, waar iedereen kan en zal van genieten. Ik beloof het u. Volgende week geef ik maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in Free Willy de officiële FIFA World Cup trofee in Lego weg.
1: Win de FIFA World Cup trofee in Lego.
0: Ja, dat is... Je moet daar iets opzoeken. Dat is een schitterende Lego set. Dus echt zo de World Cup trofee die, dus, die ze op het einde winnen. Hè? Volledig in Lego. Ziet er geweldig uit. Prachtige prijs. Echt geweldig. Maandag kan je voor de eerste keer die trofee winnen. Hoe ga je hem kunnen winnen? Ik ga nog niet te veel verklappen, maar ik ga al één ding zeggen. Ik heb daarvoor iemand ingehuurd. En zijn naam is Mick van der Slaggevers. Dat is zijn naam. Morgen meer details.
1: Deze week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink op Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
2: Dat is een goed idee.
1: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Deze week bij Wim Oosterlink.

0: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
2: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
3: Voor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Wim Oosterlink.
7: Niveau 0, hè. 0, hè.

0: Hoe kan ik tickets winnen voor Jera on Air? Vraagt Thijs via de Willy-app. Ah, Thijs, door braaf te zijn en door heel goed te blijven luisteren. Want ik ga daar weggeven straks, maar het zal voor na 6 uur zijn. Als je afvraagt, hoe kan ik helemaal niks winnen? Ah wel, azo.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Met Zoek de artiest in de woordenmist, we spelen dit spel. Ik zeg een zin. Als je goed luistert, kan je daar de naam van een bekende groep of artiest in herkennen. Vandaag is het een groep. Je moet die naam zo snel mogelijk sturen via de Willy-app. Ik ben heel benieuwd wie hem vandaag gaat vinden. Heel benieuwd. Disclaimer, je kan er dus niks mee winnen. Goed, stuur het antwoord via de Willy-app. Hier komt de zin. Ons Carla gaat een poos naar zee om te bekomen van haar tandsteenverwijdering. Een poos is een poos genoeg, denkt je? Welke groep zit op mysterieuze wijze verbonden, verborgen in die zin? Ik denk dat dus niemand gaat weten vandaag. Ik denk dat niemand het gaat weten. Ja, nee, dat wordt niks. Oké, okay, we doen nog een point. Ons Carla gaat een poos naar zee om te bekomen van haar tandsteenverwijdering. Een poos is een poos genoeg, denkt je? Stuur het antwoord via de Willy-app. Als je het weet. En ik denk dat niet veel mensen het weten vandaag. Het is ook niet zo'n mega bekende groep natuurlijk. Moet je wel vroeg. Nog een keer. Ons Carla gaat een poos naar zee om te bekomen van haar tandsteenverwijdering. Een poos is een poos genoeg, denkt je? Welke groep zit verborgen in de woorden?

0: Tame Impala and The Less I Know The Better. Het is 7 voor 5.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Het was precies toch niet zo gemakkelijk vandaag. Dag Friedel uit Ninove. Goedemiddag Friedel.
2: Hallo.
0: Is het aan het regenen in Ninove?
2: Ja, het is aan het regenen.
0: Dikke. Waar ben je nu, Friedel?
2: Ik sta op de parking van de Colruyt.
0: Ah,
2: ik heb net gedaan met boodschappen.
0: Wat heb je gekocht, Friedel?
2: Mergijsworstjes en puntpaprika's.
0: Ah.
2: Om te vullen met rijst.
0: Voor vanavond om klaar te maken dan?
2: En vanavond ga ik dat klaarmaken. Dat
0: gaat toch wel lekker zijn.
2: Ja, ik hoop
0: krijg je er al een longerke van. Friedel, fantastisch. De zin was, Friedel, ons Carla gaat een poos naar zee om te bekomen van haar tandsteenverwijdering. Een poos? Is een poos genoeg, denk je? Welke groep heb je ontdekt in de woordenmist?
2: Posies.
0: Een poos is een poos genoeg? Posies. De posies. Ja, natuurlijk wel. De posie, goed zo. Het was niet gemakkelijk, blijkbaar, Friedel. Want niet zoveel mensen hebben het juist. Maar jij wel.
2: Ja.
0: Goed gedaan. Ik heb nog één niet onbelangrijke vraag voor jou, Friedel. En daar, op de parking van de Colruyt van Ninove. Wat heb jij nu eigenlijk gewonnen, Friedel?
2: Ik ga even mijn ruiten toedoen. niks, geen kloten.
0: Voilà. U weet wat de Ninoviters daarvan denken als je daar begint te schelden op de parking. Het is waar,
2: ja. Wil
0: je. Friedel, geniet van de Mergijzenworstjes en de puntpaprika's en de rijst. Tot de volgende.
2: We gaan dat zeker doen.

up day. De Bozy is de oplossing van Zoek de Artiest in de woordenmis met Dream All Day. Straks in Free Willy stuur ik je op onze kosten naar de film Scary Movie 6, die vanaf vandaag bij ons in de bioscopen te zien is. Je kan een van de 5 duotickets winnen waarmee je in een Kinepolis naar keuze naar de film kan gaan kijken. Ik ga een vraag over de film stellen. Je zal straks wel horen wat. Goed, zometeen 5:15 in Free Willy. Dit heet Fly Swatter Eel.

0: Luister.
1: Zomerdeals!
0: Hoor je het ook?
1: Zomerdeals!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag. Na het dodelijke ongeval in Buggenhout is er veel discussie over het leerlingenvervoer voor kinderen in het bijzonder onderwijs. Dat is de bevoegdheid van mobiliteitsminister Annick de Ridder, maar dat eigenlijk al de bevoegdheid van onderwijsminister Zuhal Demir moeten zijn. Toch weigert Demir al maanden het dossier rond leerlingenvervoer over te nemen. Politiek journalist Karel Latré.
7: De minister van Mobiliteit nu, Annick de Ridder, zegt ja, ik ga niet al mijn extra potjes doorgeven. Ik geef het budget van €139 miljoen door en wil eigenlijk al meteen €10 miljoen daar ook van afdoen. En dan zegt ja, de minister van Onderwijs, oké, ik wil wel hervormen, maar niet met al meteen een besparing erbij, dan doe ik het liever niet.
6: Onlangs heeft de lijn nog laten weten dat het miljoenen tekort komt om elke leerling een plaats te geven op een bus. De bestuurder die eergisteren met zijn bestelwagen een 20-tal wagens aanreed op de E34 blijft aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om een Poolse man van 40 die onder invloed was van alcohol. Eerder doken ook beelden op waarop te zien is hoe hij opzettelijk inreed op andere voertuigen. Het parket onderzoekt ook of hij een psychische stoornis heeft. In Spanje zijn vorige maand een record aantal mensen overleden aan extreme hitte. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat in totaal om 101 mensen. In Spanje sneuvelden afgelopen weken verschillende hitterecords. Om de bevolking beter te beschermen is nog tot eind september een preventieplan van kracht. En op het tennistoernooi Roland Garros in Parijs is de nummer 1 van de wereld, de Wit-Russische Arina Sabalenka, uitgeschakeld. Ze verloor van de Poolse Diana Schneider in 3 sets. Het werd 6-3, 5-6 en 0-6. Sabalenka strandt zo net voor de halve finales. Op het toernooi blijft nu niemand van de top 5 van de wereld nog over. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
8: Hallo.
9: Hallo, Sydney.
10: Hey, not a test. This is rock and roll.
11: Dit gaat over ons. Pumping on your stereo. Goedemiddag.

Dit is de avondspits van Willy. Welkom bij Solwax en Run Free. Nog niet in het nieuws, omdat het nog niet zo lang geleden gebeurd is. Margriet Hermans is overleden. Ik zei het er straks al in het programma, ze is 72 geworden. Pas anderhalve maand geleden liet ze weten dat ze leed aan een ernstige, een zware vorm, een agressieve kanker. En nu heeft haar dochter Céline net bekendgemaakt dat ze na een kort en zwaar aftakelingsproces gekozen heeft voor euthanasie. Margriet Hermans, zangeres, televisiegezicht, voormalig politica, is 72 jaar geworden. RIP, Margriet Hermans. Zometeen tickets voor de film Scary Movie 6, die vanaf vandaag bij ons in de bioscoop te zien is.

0: Maar Freddy toch. Een zuur zingen. Een zuur zingen, Freddy. Hey. Jongen toch, Freddy. Queen met I Want It All.
1: Free Willy.
0: 4:15, dit is de avondspits familie samen. Van het werk naar huis. En nu tickets voor de film Scary Movie 6. Ik heb daar straks bij Roos van Akker aangekondigd dat hij tickets had voor de film Scream 7. Maar die is al lang uit. Die is alweer uit de cinema. Het is mis, het is Scary Movie 6. Die is vanaf vandaag bij ons in de bioscoop te zien. Maar die lijkt daar wel goed op. Het is wel een beetje hetzelfde genre. En ook met dezelfde man met het masker. Maar goed, zo meteen meer daarover. Je kan één van de 5 duo-tickets winnen. Waarmee je in een Kinepolis naar keuze naar de film kan gaan kijken. Wat moet je doen? Luister goed. Je moet raden hoe de trailer van Scary Movie 6 verder gaat. Ik laat zo meteen een stukje van de trailer horen. Jij moet raden hoe het verder gaat. En sturen via de William. Het is een meerkeuzevraag met 3 mogelijke antwoorden. Dus, je hoeft het niet te weten. Je kan gokken. Oké? Dus, wat gebeurt er? De bekende persoon met het masker, weet je, dat masker van het Scream, steekt iemand neer op de metro. En iemand anders zegt, he stabbed her. Wat gebeurt er daarna? Eerst luisteren, daarna geef ik mogelijke antwoorden en kan je sturen. Dit is het fragment.

He stabbed her. Wat zegt de persoon die neergestoken wordt in de metro hierna in de trailer? A. Ze zegt... You stabbed the wrong person, you creep. En ze kilt hem met een sabel. B. Ze zegt... Not her. My pronouns are they, them. He stabbed them. Of C. Ze zegt... What's your favorite scary movie, honey? Of D. Ze zegt... Hey, asshole, do you have a ticket for the metro? Waarop die met zijn masker zijn metroticketje toont. Of E. Ze zegt niks. Ze bezwijkt gewoon en er spuit een straal fake bloed uit haar die heel het plafond van de trein rood kleurt. Ik zou zeggen... gokken maar. Je mag gewoon gokken. Stuur A, B, C, D of E via de Willy app voor een duo-ticket voor Scary Movie 6. A, ze zegt... You stabbed the wrong person, you creep. En killed him met een sabel. B, ze zegt... Not her, my pronouns are they, them, he stabbed them. C, what's your favorite scary movie, honey? D, hey asshole, do you have a ticket for the metro? Of E, ze zegt niks. Ze spuit een straal bloed.

0: Bad Eyes, zo heet deze band. Bad Eyes, met dus niet slecht, maar vleermuis. Bad Eyes, met It's Not Real.
1: Free Willy.
0: Chris uit Oudenaarde aan de lijn. Dag Chris, goedemiddag. Chris.
2: Goedemiddag, Wim.
0: Meegespeeld aan de wedstrijd voor Scary Movie 6. Een duo ticket, of duo tickets te winnen voor Scary Movie 6. De vraag was, in de trailer komt de man met het bekende masker naar iemand toe en steekt ernaar en dan zegt iemand, he stabbed her. De vraag was, wat zegt de persoon die neergestoken wordt daarna in de trailer? Wat heb jij gestuurd via de Willy-app, Chris?
2: Wel, bij het juiste antwoord werd mij ingefluisterd door mijn zoon die hier naast mij zit. Ah. Dat was antwoord B. Maar hij zal het u perfect kunnen aangeven.
3: Ja, het was my pronouns are not her, it's they, them.
0: Oké. Hoe heet jij, zoon?
3: Ik ben Leandro.
0: Hoe oud ben je, Leandro?
3: Ik ben 14 jaar.
0: En je bent een kenner van een scary movie, begrijp ik.
3: Ongeveer.
0: Ik stel voor, Chris en Leandro, dat we even gaan luisteren.

0: sir. My pronouns are they, them. He stabbed them.
1: Yeah, my pronouns are they, them. He stabbed them. Dus, voilà. Geweldige scène in de trailer van Scary Movie 6. Chris en Leandro, helemaal goed. Proficiat jullie winnen een duo-ticket voor de film Scary Movie 6. Je kan met z'n tweeën... Gaan jullie ook samen gaan kijken? Leandro, want jij mag beslissen, hè?
2: Ja, sowieso.
1: Is goed, oké, perfect. Ook Roeland uit Kalmthout, Dimitri, Ian uit Roeselare en Art uit Wervik krijgen van mij zometeen een berichtje dat ze een duo-ticket gewonnen hebben voor de film Scary Movie 6. Chris, Leandro, fijne avond voor jullie. Tot de volgende. Geniet van de film. Salut. Yeah.
2: Ja, dankjewel.
3: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday. Met Katrien Moerkerke.
4: Yeah.
5: Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
6: Music matters. Willy.
7: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
8: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
3: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
9: Zij de Vos.
10: Ja, Lemmis.
9: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
10: Ah, de honey mustard. En ja?
9: Zonnebril.
10: Voor de zon.
9: Doe er even eens.
10: Hoe?
9: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
11: Dat is
12: De Vos Lemmis.
13: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
15: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
17: Caraïbisch blauw
18: of tropisch groen.
19: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
19: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: Music matters.
12: Willy.
4: I would like you to meet
12: Wim Oosterlink.
4: He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent.

Green Day, Wake Me Up When September Ends. Vandaag stuur ik je nog op onze kosten naar The Offspring en Papa Roach over een week of drie in Nederland. En zometeen meningen over een man met een mes. Oké, dat klinkt raar. Wacht, dat klinkt raar na die tickets voor Scary Movie. Ik leg het zo meteen wel uit. Goed. De belofte van deze maand na Talking Heads. What about?

0: is niet alleen belofte, klinkt ook beloftevol. Tenminste volgens Bart. Via de Wheelie heb je horen Cheap Cult, onze Wheelie-belofte van de maand juni met Formaldehyde. Zometeen meningen over een man met een mes. Het is echt totaal niet om te lachen, want ik weet het, ik heb net tickets voor een Scary Movie weggegeven met een mes en in de meet. Maar het is totaal iets anders. Het is eigenlijk, dus het artikel is: Belg betrapt vriendin tijdens seks met haar baas aan Franse kust en plant mes in zijn borst. Hij stak het slachtoffer 4 keer neer. Ik ga je vermoorden, riep hij in het artikel. En daarop zijn dan reacties binnengekomen op Facebook. Kijk, als je daar nog geen mening over hebt, van wat moet je daar nu van vinden? Hè? Ik denk dat het belangrijk is om daar een mening over te hebben voor het thuisfront, of voor het werk, of voor op café. Als je daar nog geen mening over hebt, ik ga jou direct te hulp schieten.
1: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
2: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
3: Humo!
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
6: Immoscoop!
7: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
5: Och, jongens.
4: Dat is wel een held, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
10: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
11: En ook uw budgetvakantiepech?
10: Wat?
11: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
10: Oh nee.
11: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
9: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Psst. Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
12: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
9: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
13: Wim Oosterlink.
14: Niveau 0, hè? 0, hè?

0: Jimi Hendrix en Cross Town Traffic. Bijna 6:15. Dit is de avondspits van Willy. Ik lees een artikel op de website van HLN. Belg betrapt vriendin tijdens seks met haar baas aan de Franse kust en plant mes in zijn borst. Het is een fascinerend artikel. Ik zal even, kort stukje, het drama speelt zich af in de zomer van 2023 in Soorts-Hossegor. In de buurt van Biarritz aan de Atlantische kust. Blijkbaar is dat een plek. Maxime B., een kunstschilder zonder strafblad, ging door het lint toen hij zijn vriendin om 5:00 in een Franse oesterhut betrapte op overspel met haar baas. Hij stak het slachtoffer 4 keer neer. Ik ga je vermoorden, riep hij. De baas heeft uiteindelijk overleefd. Kijk, als je denkt van, Wim, ik weet niet of je daar een mening moet over hebben. Luister, het is 2026. We moeten overal een mening over hebben. En zeker over het drama van Maxime B. en zijn vriendin. Geen zorg, ik ga jou helpen. Dit is EHBO CWFS.
1: EHBO CWFS.
0: Ja.
1: Eerste hulp bij ongemakkelijke café-, werk- of familiesituaties.
0: Want het zit zo, gelukkig hebben wij in België een Facebookpagina die speciaal geconcipieerd is, zodat experts uit de brede bevolking hun mening kunnen geven over hete actuele hangijzers en zo de wereld een betere plek wordt om te leven. Die Facebook heet hlm.be. Ik heb er een stuk of 5 verzameld en je kan die gebruiken op het moment dat je ze wil gebruiken. Doe gerust, ik overloop ze heel snel. Spoiler alert, veel mensen op Facebook zijn het ermee eens. Ik bedoel, vinden het een goed idee om iemand met een mes te steken. Echt waar. Maar niks aan te doen. Mening 1 van Brian Reinen. Dit is eentje voor op het familiefeest. Brian schrijft op de Facebook van HLN: het normale, de dag vandaag. Trouwheid bestaat niet meer. Voilà. Mening 2 van Emiel van Wijnaarden. Emiel heeft een mening, alleen heeft hij de woorden van zijn mening zowat in willekeurige volgorde naar elkaar gezet. Dus waardoor het niet helemaal duidelijk is wat hij nu eigenlijk wil zeggen. Maar goed, het is het gevoel dat telt. Emiel schrijft: sommige mensen zien een splinter van anderen, maar een bolk, ik denk dat hij balk bedoelt, een bolk in hun eigen oog zien ze niet. En iedereen moet hem met zijn eigen zaken kijken en moeien. Zal al erg genoeg zijn. Mening 3 is van Johan de Neef. Johan de Neef is een ervaringsdeskundige en deelt zijn ervaring met ons allemaal op de Facebook van HLN. Johan schrijft: meegemaakt. Maar ik had enkel mijn vuisten gebruikt. Die bleef mooi liggen. Achteraf 2 combi's voor de deur. En alles mogen uitleggen op gerecht. Resultaat: mooi boete. En ziekenhuiskosten mogen betalen. En 3 jaar voorwaardelijk door slagen en verwondingen. Ik weet niet helemaal zeker wat de boodschap is die Johan ons wil meegeven, maar ik heb het gevoel dat het niet helemaal goed afgelopen is met hem. Johan, you belong in jail. Mening 4. Als je afvraagt, ja, maar hoe zit het dan wetenschappelijk in elkaar? Sorry. Dan hebben we Filip Verhagen. Filip is wetenschapper, denk ik. En het is allemaal door de stof adrenaline. Filip schrijft, ik lees letterlijk wat er staat, hè. Het is op Facebook van HLN. Filip schrijft: adrenaline is een stof die je lichaam aanmaakt. 3 grote B's van bang, bij, blij en boos. Op een schaal van 0 tot 10 is de adrenaline gezond. Tot op 7. Meer of 7. Gaat je lichaam over op vecht-vlucht-modus. Voilà. Leert toch wel iets bij. Hè? En mening 5 van Vera Frank. Vera heeft ook de behoefte om haar verhaal te delen met ons. Vera schrijft: ik heb ze nooit op een mes gestoken. Maar het meisje van 18 die ik betrapte bij mijn ex, ondertussen toen 33 jaar. Ik zei: kunnen vogelen, kunnen vliegen, zei ik toen. En pakte haar kleren samen en stak ze in brand op de straat. Haar trok ik in haar blootje naar beneden met haar lange haar en gooide ze ook buiten. En die van mij, toen, stond erbij en keek ernaar. Die bleef liggen. Voilà, je bent weer mee met actualiteit. Je hebt weer een mening die je ervan kan vinden. Graag gedaan.

5 voor 6. Born of a Pyros met het geweldige Pets. Na het nieuws, muziek van Tricky. Want hoe lang geleden is dat er een goede reden voor? Je hoort het straks. Tricky bij Willy na het nieuws van 6. Ik stuur je op onze kosten naar The Offspring en Papa Roach. Over een week of 3 in Nederland. En als je gemist hebt, daar straks wat je volgende week kan winnen hier in de avondspits van Willy. Het heeft met het WK voetbal te maken. En het is iets stof voor jong en oud. Ja, ik vertel het nog eens. Na het nieuws van 6 en na Massive Attack.

0: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 6 uur.
7: Goedenavond. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans is overleden. Dat laat haar dochter Céline weten. Margriet leed aan een zeldzame, agressieve kanker. Bij de diagnose zette ze meteen al haar activiteiten stop. Je hoort Luc Appermond, een goede vriend van Margriet.
8: Het nieuws dat Margriet er niet meer is, kwam heel hard binnen. Ik verwachtte het eerlijk gezegd niet, want ik dacht geen nieuws is goed nieuws. Het feit dat ze een behandeling waren opgestart, dat wist ik van Céline. En daar was toch nog altijd een beetje hoop. Maar het heeft niet mogen baten.
7: Margriet was ook een voormalig politica en stond ruim 40 jaar in de schijnwerpers. 4 jaar geleden maakte ze nog een muzikale comeback. Margriet Hermans werd 72 jaar. Er zijn op camerabeelden geen nieuwe overtredingen te vinden aan de overweg in Buggenhout. Dat bevestigt spoorwegbeheerder Infrabel. Verschillende media berichten de voorbije dagen over een interne mail van busbedrijf Tros Beijaard. Daarin werd melding gemaakt van een chauffeur die een gesloten overweg overstak op de plaats waar 3 dagen eerder het dodelijke drama gebeurde. Daarbij vielen toen 4 doden. Maar voor een nieuwe overtreding is er dus geen bewijs. Bij een van de leveranciers van Volvo in Gent is er sociaal overleg bezig. De werknemers van die leverancier staken sinds gisteren. Ze zijn ongerust nadat er verschillende contracten met Volvo zijn weggevallen. Door de staking zit Volvo met een tekort aan onderdelen en kan er in de fabriek in Gent niet gewerkt worden. Bijna de helft van de fietsers in de ochtendspits is een kind of een jongere. Dat meldt de Fietsersbond op basis van een telling bij ruim 12.000 fietsers. Het toont aan dat we moeten blijven inzetten op een veilige fietsomgeving, zegt Wies Kalles van de Fietsersbond.
9: Het is belangrijk dat die jonge generatie dat die ook gewoon kunnen blijven fietsen, dat ze dat ook veilig kunnen doen. En we merken toch ook uit een aantal interviews die we afgenomen hebben met kinderen op school, dat er nog altijd wel plekken zijn waar het voor hen niet zo veilig is en dat ouders dan soms nog beslissen om het kind toch niet met de fiets te laten gaan naar school.
7: Uit de telling bleek ook dat een kwart van de lagere schoolkinderen in landelijke gebieden zelfstandig reed. In steden was dat amper 5%. De Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Haar landgenote Anna van der Breggen werd 2e. Zij blijft leidster in het klassement. De Duitse Antonia Niedermayer eindigde 3e. En in de Ronde van Wallonië was de Australiër Lawrence Pitti de sterkste in de 3e etappe. Hij haalde het in de sprint van de Duitser Kim Heidoek en de Let Chris Nijlands. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij 1 graad of 20.
10: Hello.
11: Hello, Sydney.
12: Hey, not a test. This is rock and roll.
13: Wim Oosterlink.
14: Straks stuur ik je naar Jera on Air. Eerst Bowie en Muse. Goedenavond.

0: Dit is hem, de razende avondspits van Willy met Muse en Cryogender voor David Bowie met Sound and Vision. Samen van het werk naar huis. Gezellig. En volgende week is het WK voetbal. Op donderdag begint het WK. En om dat te vieren kan je volgende week iets heel tof... Allez, ik vind het zelf heel tof. Iets heel tof winnen op de radio. Voor iets voor jong en oud. Namelijk het volgende.
1: Win de FIFA World Cup trofee. In Lego.
0: Je kan volgende week, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, de officiële FIFA World Cup trofee in Lego winnen. Dat is een prachtige, een enorme doos, een schitterende Lego set, waarmee je dus de World Cup trofee kan bouwen. Het is echt een fantastische prijs. Maandag ga je die voor de eerste keer kunnen winnen. Ik heb iemand ingehuurd. Zijn naam is Mick van der Slaggevers. Morgen ga ik ook meer details geven daarover. Dus morgen hoor je hoe je precies zo'n officiële World Cup trofee in Lego in de wacht kan slepen. Morgen meer details. Maandag voor het eerst. Zeg, ik moet even iemand iets horen. Even checken.
2: Hallo,
0: maar Femke. Femke, Wim Oosterlink van Willy. Goedemiddag. Femke, zit je al op café? Femke.
2: Ik zit op café.
0: Ach, godverdik.
2: Café, boutique in Kemmel.
0: Oh, joh. Zeg maar, er is een soort sprake van een soort kroegentocht, begrijp ik, Femke?
2: Nee, het is geen kroegentocht. We waren op één café.
0: Oh, één café.
2: Iedereen gooit zijn fietspremie in de strijd om op café te gaan.
0: Maar echt waar? Dus jullie hebben allemaal, krijgen jullie een fietspremie omdat jullie met de fiets naar het werk gaan? Is dat,
2: ja,
0: welk werk is dat één werk dan waar jullie samenwerken?
2: Ja, dat is bij gemeente Heuveland. De voilà. Beste werkgever, ja.
0: De werkgever van Heuveland. Algemeen bekend. En dan gaan jullie nu al jullie fietspremies erdoor jagen op één avond op café eigenlijk.
2: Wel, de fietspremie van vandaag gaan we erdoor jagen.
0: Enkel die van vandaag. Ik dacht die van heel het jaar.
2: Dat zou
0: wel ambitieus
2: zijn.
0: Ja, dat zou
2: ambitieus
0: zijn.
2: Die van heel het jaar.
0: Ja, alleen, maar kunnen ze daar allemaal een keer iets roepen, collega's?
2: Ja.
0: Kort maar bondig. Femke, groet aan de collega's.

Art Fi met Hard to Beat in de avondspits van minuten 16 over 6. Elke dag op dit uur pik ik er één concert van vanavond uit. Normaal is dat in ons land vandaag voor één keer niet, omdat het een artiest is waar ik grote fan van was vroeger en die ik al zo lang niet meer gehoord heb op de radio. Misschien geldt dat voor jou ook. Het gaat om de man die vanavond in Spot de Oosterpoort in Groningen staat. Dat is een concertzaal in Groningen. Het concert is niet helemaal uitverkocht. Ik heb het over deze man. Ik weet niet of je het kent of herkent, maar vanavond in Groningen. En nu op Willy. Black Steel. Dit is Trick.

0: Jee, Tricky stuurt Dirk. Nostalgie stuurt David. Alex stuurt helemaal vergeten dat die nog bestond. Ja, ik ook een beetje. Tricky. Vorige week nog in, onlangs nog in ons land, vanavond in Spot, hoe heet het? Spot, de Oosterpoort in Groningen. Straks, want heel veel mensen zitten daarnaar te vragen, straks nog tickets voor Yerra On Air. Met andere woorden, voor Pennywise en The Offspring en Papa Roach over 2 of 3 weken in Nederland. Zeg, ik zei daarnet iets van die Lego FIFA Cup. Wel, als je het gemist hebt, luister.
1: Volgende week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink op Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
2: Dat is een goed idee.
1: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Volgende week bij Wim Oosterlink.
3: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
4: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising.
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Goku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
7: Amai, ik proef hier precies de zon.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
8: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
9: Sorry, maar het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
1: Wim Oosterlink.
11: Niveau 0, hè. 0, hè.

0: Urge Overkill. Met Girl, You'll Be a Woman Soon. Stefan uit Melzeden stuurt met dit hondenweer nog naar Nederland rijden. Ik vind dat een beetje tricky. Ja, dat is goed. Absoluut. Ik drink dan nog liever in mijn zetel een duvel trip-hop, stuurt Stefan. Helaas, Stefan is bij de Pinken vandaag. Bij mijn studio, Eppo Jansen. Dag Eppo.
1: Hey, dag Wim.
0: Straks Fuzzbox.
1: Yes.
0: Ben je klaar voor? Hoe is het met u, alles in orde?
1: Ja, het gaat al beter.
0: Het gaat al beter?
1: Ik ben afgelopen weekend te voet naar Scherpenheuvel geweest.
0: Oh. Ja. Wat? Te voet naar Scherpenheuvel? Maar meent je dat echt waar? Ja. Op bedevaart?
1: Een kleine bedevaart, ja.
0: Wow, wat heeft u ertoe bewogen? Bedevaart.
1: Mijn schoonvader en zijn vriend Gilbert.
0: Ja.
1: Willy en Gilbert, die doen dat al tientallen jaren. En ik heb dat eigenlijk nooit meegedaan.
0: Mag.
1: Nooit kunnen meedoen. En ik ben meegeweest met nieuwe wandelschoenen.
0: Ah, en hoe was het? Hoe ging het?
1: Verschrikkelijk.
0: Ging het niet goed?
1: Nee, jawel, het gaan ging goed tot ik thuis was natuurlijk.
0: Ja. Maar wacht. Ben je dan opgehaald met de auto daar?
1: Nee. Het is heen en terug.
0: Ah, terug ook.
1: Heen en terug, ja. Dat is nog een dikke 30 kilometer voor ons stappen. Het heen stappen is in één trek. Het terug stappen is... Op café gaan. Ja, we zijn ook gepasseerd.
0: Is dat de traditie?
1: Ja, dat is de traditie. Dan de verschillende cafés te doen.
0: Maar dat zijn toch allemaal zo rond Scherpenheuvel. Rond de basiliek zijn ook allemaal cafés en zo.
1: Ja, maar blijkbaar is dat veel minder dan vroeger. Mijn oudere vrienden die zeiden echt van... Hier zijn nog maar 2-3 cafés. En vroeger was het hier echt... kon je hier al bijna een volledige dag blijven rondwandelen. En dan teruggaan. En we zijn teruggekomen langs Dansing Heideroosje. Ik wist dat het bestond, maar ik was er natuurlijk nog nooit binnen geweest.
0: En heeft dat te maken met de Nederlandse groep dan? Nee.
1: Nee, dat gaat over. Dat komt denk ik bij de Heideroosjes van een sketch van Urbanus, waar de Hells Angels, de Hells Angels in zijn.
0: Bij
1: de Heideroosjes. Ook een Dansing Heideroosje van me. Ik weet het niet.
0: Geen idee.
1: Maar nee, het was een andere club en dat waren de Heideroosjes.
0: Geen idee. Maar dat is een bekende dansing dan?
1: Een bekende dansing voor de iets oudere leeftijd. En
0: dus
1: en daar met mijn nieuwe wandelschoenen ook nog een klein dansje geplast.
0: Ik ben binnen geweest.
1: Ja, uiteraard.
0: Nieuwe avonturen eigenlijk.
1: Ja,
0: is dat toch?
1: Ja, maar
0: echt fantastisch. Ja.
1: Ik ga volgend jaar terug.
0: Ja, ga je echt opnieuw doen?
1: Ja, opnieuw.
0: Moet jij biechten? Heb je iets misdaan of zo? Iets moet afsmeken of zo? Nee,
1: voorlopig niet.
0: Nee, alleen vooruit. Goed, oké. Allee, Eppo Jansen, gaat het met je voeten nu nog? Ja.
1: Nee.
0: Ga het kunnen presenteren, maar dat zal wel gaan.
1: Zeker.
0: Straks Fuzzbox van de man die de bedevaart naar Scherpenheuvel heeft gedaan. We zouden bijna zeggen, steady as he goes.

0: Steady As He Goes. Apple Jansen, straks een fuzzbox met kapotte voeten, maar de platendraaier die werkt, geen probleem.
1: Free Willy.
0: Straks vanaf 7 uur hoor je hem, de Raconteurs. Waren dat... Oh ja, ik moet nog iets zeggen. Wacht, ik heb nog nieuws over iets dat met Jack White te maken heeft. Het goede nieuws is dat de Belgische band Hideous het voorprogramma gaat spelen van Jack White op 16 juni in de AB in Brussel. Voilà, dus dat is nieuws. Hideous gaat voorprogramma van Jack White. Ga je kijken, want ik ga ook naar Jack White. Kijken of dat die een dag is een andere dag. Ik weet wel niet of wie dat de andere dag het voorprogramma speelt. Dat staat er niet op. Nee, ik ga de dag nadien. Zwart. Ik ga de 17e naar Jack White. Waar zitten we? Bij Free Willy. Ik heb tickets voor Yerra On Air. Geweldig festival in IJsselstein in Nederlands Limburg. 25, 26 en 27 juni. Wie gaat daar spelen? The Offspring, Pennywise, Doggy Dog, Papa Roach, Rise Against, Ronker, van onze staalhartman Jasper de Petter, The Ataris, Bob Villain en heel veel andere acts. Jij kan nu een duo combi tickets winnen voor de 3 dagen Yerra On Air. Ik zeg nog eens 25, 26, 27 juni in IJsselstein, Nederlands Limburg. Enkel meespelen als je zeker kan gaan. Oké? Niet sturen als je twijfelt, want we gaan geen tickets weggooien. Oké? Enkel spelen als je zeker kan gaan. Ik heb een heel bekende groep die ook op Yerra On Air speelt, niet genoemd. Ik ga nu van hen een nummer draaien. Als jij een duo combi ticket wil voor een Yerra On Air, stuur je de naam van de groep via de Willy app. Ik zal een tip geven. De tip is: ik krijg heel veel spam van een deel van hun naam. Of over een deel van hun naam. Dat is de tip. Welke groep is dit? Stuur via de Willy app voor tickets voor Yerra On Air.

0: Hey, nice!
1: Free Willy.
0: Dag Elise uit Kortrijk. Goedenavond, Elise.
2: Hallo.
0: Wat ben je aan het doen, Elise?
2: Ik ben aan het koken.
0: Wat ben je aan het maken?
2: Lasagne.
0: Lekker. Elise.
2: Ja.
0: Welke groep heb jij net gehoord?
2: De Viagra Boys.
0: Viagra Boys is goed. Jij wint een duo-ticket voor Jera on Air 3 dagen lang. Proficiat, Elise. Goed gedaan.
2: Dankjewel.
0: Wie mag er mee met jou, Elise? Wie mag er mee?
2: Ik
0: dacht van, waarom twijfel nu? Dat is jouw man, maar oei, die is heel enthousiast precies. Hoe heet jouw man, hoe heet jouw man, Elise?
2: Aaron.
0: Aaron mag Aaron mee, maar zeg maar. Ja, het was echt, precies als je even aan het twijfelen was, maar hij mag toch mee. Dat is heel goed. Elise, ook Matthijs uit Kuurne, Jeff uit Zemst, Iris uit Wetteren en Nina uit Hechtel winnen allemaal een duo combi-ticket voor 3 dagen Jera on Air. En morgen nog tickets te geven opnieuw in deze avondspits. Op jullie. Elise en Aaron, geniet van de lasagne en geniet later deze maand van Jera on Air. Fijne avond, hè. Salukes.
2: Dankjewel. Dank u.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks, Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be.
3: Willy, music matters. In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
10: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Fat Lip, dat was Sum 41. Het is 7:15. We zijn 3 juni 2026 vandaag. Woensdag. Wat hebben we geleerd vandaag op zijn Piethuizentres? 1. Margriet Hermans is overleden. Ja, bekendgemaakt rond 5 uur door haar dochter Céline. Nog maar 1,5 maand geleden wisten ze dat ze een agressieve kanker had. En vandaag is bekendgemaakt dat ze dus overleden is. Zangeres, televisiegezicht, voormalig politica ook. Ze koos na een kort en zwaar aftakelingsproces voor euthanasie. Margriet Hermans is 72 jaar geworden. 2. Bij Aldi, de supermarktketen, willen ze nu ook alle winkels op zondag open doen, zoals de concurrentie. Bij Aldi van 8:30 tot 13:00 in de middag, dat is het plan. De vakbonden vinden die regeling een beetje een regeling van de Aldi. We zullen zien wat dat geeft. En Bill Yanovitz is vandaag 60 geworden. Bill Yanovitz, frontman van Buffalo Tom. Dit is het fantastische Daylight Fade.

0: nummer heet Autonomy. Dat was Stone in de avondspits. Het is 6:55. Morgen in dit programma de laatste duo combi tickets voor Yerra on Air. En
1: Music Matters.
0: En, ja, dat is de zender waar u naar luistert. En, sorry, en je hoort hoe je volgende week elke dag zo'n officiële FIFA World Cup trofee in Lego kan winnen. Hier in dit programma. Eppo Jansen komt eraan. Hij is vorig weekend op bedevaart gegaan naar Scherpenheuvel. Dus zijn communizieltje is weer helemaal maagdelijk wit. Geniet ervan. Het gaat niet lang duren. Maar eerst van mij nog alles officieel kapot. Hier zijn de Beastie Boys met Sabotage.

0: Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Saban.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer. Knaldi!
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 7 uur.
7: Goedenavond. Er komen heel wat reacties op het overlijden van zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans. Haar dochter Céline maakte vandaag bekend dat Margriet is overleden na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Margriet was ook voormalig politica. Premier De Wever zegt dat hij haar herinnert als een warme collega. Acteur Jacques Vermeire zegt dat hij haar dankbaar is voor de mooie momenten. Ook haar goede vriend Luc Appermond heeft mooie herinneringen.
8: Margriet was veel meer dan de lach. Zij was ook een dame met een visie. Je mocht aankaarten bij Margriet wat je wou. Het verkeer, familie, vrienden, de politiek, vrouwenrechten, alles, noem het maar op. Zij had overal een gefundeerde mening over. En ze wist dat op een heel goede manier te brengen. Ja.
7: De meldingen die zijn binnengekomen over het busbedrijf dat betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout zijn correct verwerkt. Dat heeft Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder gezegd in het Vlaams parlement. Het gaat om klachten tegen het bedrijf Tros Beijaard dat in onderaanneming rijdt voor de lijn. Je hoort de minister.
9: De klachten die daarover binnenkwamen bij de lijn, die werden wel degelijk verder opgenomen. Die mails die werden intussen ook correct bezorgd aan het parket. In dit specifiek geval zijn er geen aanwijzingen of mails binnengekomen die konden leiden tot verbreking van het contract.
7: Het is dan ook nog niet duidelijk of het ongeval veroorzaakt werd door roekeloos rijgedrag. Het parket onderzoekt dat nog. Bijna de helft van de fietsers in de ochtendspits is een kind of een jongere. Dat meldt de Fietsersbond op basis van een telling bij ruim 12.000 fietsers. Het toont aan dat we moeten blijven inzetten op een veilige fietsomgeving, zegt Wies Kalles van de Fietsersbond.
10: Het is belangrijk dat die jonge generatie dat die ook gewoon kunnen blijven fietsen, dat ze dat ook veilig kunnen doen. En we merken toch ook uit een aantal interviews die we afgenomen hebben met kinderen op school, dat er nog altijd wel plekken zijn waar het voor hen niet zo veilig is en dat ouders dan soms nog beslissen om het kind toch niet met de fiets te laten gaan naar school.
7: Ook bleek nog dat een kwart van de lagere schoolkinderen in landelijke gebieden zelfstandig reed. In de steden was dat amper 5%. De Nederlandse Demi Vollering heeft de vijfde etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Haar landgenote Anna van der Breggen werd tweede. Zij blijft leidster in het klassement. De Duitse Antonia Niedermayer eindigde derde. En in de Ronde van Wallonië was de Australiër Lawrence Pitti de sterkste in de derde etappe. Hij haalde het in de sprint van de Duitser Kim Heidoek en de Let Chris Nijland. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
0: Music matters.

woensdag. 7 uur, de werkweek is voorbij de helft. En dat betekent 2 uur lang nieuwe muziek in Fuzzbox. Met vandaag plaatjes van onder andere Killaband, Death Cab for Cutie en Tramhouse. Maar beginnen doen we met Wild Pink en Round of Applause at the End of the World. Welkom!

Wild Pink en round of applause at the end of the world. Even in de handjes klappen terwijl je bang in de schuilkelder zit te wachten op de volgende stuiptrekking van Netanyahu, Trump of Poetin. Wij willen vrede, godverdomme. En goede nieuwe platen natuurlijk, zoals het nieuwe album van de Zweden van Ice Age. Dat hoor je hier, Lifetime.

maskers vallen af. Masks Off van Jesse Wells, de protestzanger die plots op al mijn sociale media stond. Benieuwd of hij de playlist haalt van Katrien Moerkerke, haar nieuwe show hier op Willy. In juni hoor je elke dag, elke zaterdag in Sunday Bloody Sunday songs ontstaan uit verzet. En Jesse Wells, die zou daar zomaar thuis horen, Katrien. Dit is nieuw van Death Cab for Cutie, Stone Over Water.

0: vrijdag is het nieuwe album er, I Built You a Tower. En op 30 september speelt ze live in Koninklijk Circus in Brussel. Ik heb het over Death Cab for Cutie. Van hen hoorde je Stone Over Water. Zo dadelijk heb ik hier gratis tickets voor de fantastische live show van collega Cedric Maas en zijn Best Songs in the World. Nu vrijdag in Heist op den Berg. Blijf bij Fuzzbox.
1: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
3: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
6: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
5: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
6: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
5: Ah, ja?
6: En daardoor veel minder potten verf, hè?
5: Ah, bon.
6: Ja.
5: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
7: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
8: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
9: Oei, wacht ze.
10: Rustig, Sian,
9: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
10: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
9: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
11: Ja, ja, zeker dat.
12: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
14: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
13: Tot 10 jaar?
14: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
13: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8.000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Wit-wit?
6: Of net niet-wit?
7: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

en Whip It. Origineel natuurlijk van Devo. En of Devo in de set zit van de live show van de Best Songs in the World van mijn radiocollega's Cedric en Alessio, dat weet ik niet. Maar dat kan jij zelf gaan checken. Want overmorgen, vrijdag 5 juni, spelen ze met de band en gastmuzikant Stijn Meuris live in CC Zwanenberg in Heist op den Berg. Wil je daar gratis naartoe met een vriend of vriendin? Stuur me dan een berichtje in de Willy app. De eerste 5 die hebben prijs. Dit is een oude opname van The Cramps uit 77. Devo.

De Cramps zitten sowieso in de live show. De best songs in the world, laat Cedric mij weten. Niet meer sturen in de app voor die duo tickets, want ze zijn allemaal de deur uit. De winnaars worden verwittigd. Nu vrijdag in CC Zwanenberg in Heist op den Berg dus. Je hoort een oude opname uit 1977 van de Cramps met Alex Chilton nog achter de kroppen. En die krijgen we te horen dankzij punk-iconen Ian MacKay en Henry Rollins, die samen met Cramps-gitariste Poison Ivy op het punt staan om heel wat onuitgegeven Cramps-opnamen uit te brengen. Benieuwd wat nog op ons afkomt. Komt.

0: Kid.
1: Geweldig nieuw van Gillaband. Ze zijn terug na 4 jaar afwezigheid. Deze kerels uit Dublin. Deze single Giraffe. Het album Be Sweet to Me van Violet Grohl werd goed onthaald. Deze zomer speelt ze live op Pukkelpop. Dit is de trage afsluiter van die plaat. Violet Grohl, Plastic Cat.

0: Zo sluit Violet Grohl haar nieuwe plaat af. Plastic Couch. Zo dadelijk mijn nieuwe favoriete nummer om op te roadtrippen. En wie goed luistert, hoort daarin enkele vette knipogen naar, jawel, The Clash.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Knaldi!
8: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op ikea.be.
12: Code yellow!
13: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
14: Echt? Een heel jaar?
13: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
15: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.

Mock Media en Mock City Rock. Vorige week had ik de eer om de nieuwe single van Danny Blue in avant-première te draaien. En Jolien van de platenfirma stuurde me achteraf wat de titel in drukletters is. Dit is Danny Blue en niet...

0: Kletters dus. Sorry Jolien, het moest er even uit, maar ik hoop dat het zo goed was.
1: Fuzzbox, Eppo Jansen. Music.

0: Violent Rock Stone. Voor meer van dit soort slackerdeuntjes verwijs ik u graag door naar mijn vriend Iwijn Segers en zijn Slacker Station. Elke zondag van 10 tot 12 op deze zender. En voor meer nieuwe muziek, daar moet u niet zo lang op wachten. Die is er hier straks in het tweede uur Fuzzbox. Straks, zo dadelijk zeg ik, tot na de feiten van 8 uur.
1: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Vlaanderen rouwt om Margriet Hermans. Ze is vandaag overleden, amper 2 weken nadat ze bekendmaakte dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze leed aan een agressieve kanker. Margriet werd bekend als zangeres en werd daarna een echte televisiepersoonlijkheid. Ze stapte ook even de politiek in. Haar overlijden roept veel reacties op. Je hoort acteur Jacques Vermeire over hun samenwerking.
3: We hebben het begin meegemaakt van onze carrière. Ik deed Sportcafé en Radio. Zij begon als zangeres, 88, 87. Mm-hmm. En lachen, hè. Sketchen, humor. Wij brachten humor. En alles relativeren. En dan deed ze Margriet aan zee. En ik was dan de warm-upper, maar ook met sketchjes. Dus wij hebben altijd samengewerkt. Altijd in een humoristische stijl.
2: Margriet werd 72 jaar. De arbeiders bij de Volvo Carfabriek in Gent kunnen ook morgen niet aan de slag. Het komt door een staking bij een van de leveranciers die al sinds gisteren aan de gang is. Ze zijn ongerust nadat er verschillende contracten met Volvo zijn weggevallen. Door de staking zit Volvo met een tekort aan onderdelen en kan er dus in de fabriek in Gent niet gewerkt worden. In Parijs is de dodentol na de rellen afgelopen weekend opgelopen tot 3. Ze waren in het water gevallen van de Seine. Paris Saint-Germain won afgelopen zaterdag de Champions League finale van Arsenal. Duizenden mensen trokken de straat op om feest te vieren, maar het kwam al snel tot rellen. De politie werd bekogeld en auto's werden in brand gestoken. In heel Frankrijk pakte de politie bijna 900 mensen op. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
1: Music matters.

0: disco.
1: Altijd goed, zelfs op een 44ste album alweer Guided by Voices. En het album heet Crawl Space of the Pantheon. En daaruit hoorde je Lost in the Sun. En daaruit was ik ook duidelijk even lost in de ether. Waarvoor excuses. We zijn heel huids terug. Welkom terug bij Fuzzbox. Op 9 oktober is er Blister, de nieuwe plaat van Tramhouse. Daaruit hebben wij hier de eerste single, genoemd naar een Bulgaarse stad waar ze het nummer schreven, Plovdiv.

Beloofd heeft de nieuwe single van Tram House. Ze kondigen ook enkele concerten aan. Op 11 februari staan ze in Hasselt in Club AFF. 17 februari in Trix in Antwerpen. En 9 maart in Kortrijk in het Wilde Westen. We gaan naar het westen, naar Zuid-Californië, naar de Normans. Ze klinken een beetje als de Jesus Lizard meets Killing Joke meets The Birthday Party. En ze bewijzen op hun nieuwste single dat Zuid-Californië, dat het daar toch niet altijd mooi weer is. De Normans en Faust.

0: L1011 speelde al op een gitaar met twee halsen toen Angine de Poitrine nog in de Polkadot pampers zaten. Ze komen uit L.A. en deze Joy Division cover speelden ze al heel lang live en namen ze niet op. En ja, het origineel is beter. Toch leuk om te spelen. Willy. Music Matters. Greg Mendez dan. Die klinkt op zijn nieuwste plaat Beautyland als het neefje van Elliot Smith en Bill Callahan. En dat vinden we mooi. Uit die plaat is dit Sunsick.
1: I pretend your garden's filled with flowers every morning. They forgive me for the things I've done and the things I will be

Matthew Swan, oftewel Astral Swan. Nam deze Leonard Cohen cover op True Love Leaves No Traces. En hij behield de originele sfeer van producer Phil Spector. En dit is een nieuwe single van de Britten van Kyo, That's Me. Deze zomer kan je ze live aan het werk zien op Rockwerchter. Kyo! Hey.

In Astoria, Kyo en That's Me. Ze staan deze zomer op Rock Werchter. En dit was Thistle en City Name. Een track uit hun nieuwe EP die A Backflip heet. Kom uit Northampton, UK. Lily. Music matters. En dit is Meryl Streep samen met Steve Ignorant van Cross. Rotten Fruit.

meer dan 5 jaar is er nieuw werk van deze Black Marble, Jim Carroll, New Year. Maar dat is eigenlijk niks vergeleken met de 13 jaar die Boards of Canada nodig hadden om met een nieuw album op de proppen te komen. Maar nu is het er. Inferno heet het. En op een dubbel LP krijgt de indie en electronica liefhebber meer dan waar voor zijn geld. Check ook het prachtige artwork. Uit die nieuwe Boards of Canada is dit Arena, Emery Canada.

Deze band heette Night Swimming en is een van de nieuwe favorieten van Cure frontman Robert Smith. En van deze Bengelse band uit Bath hoorde je Poison Berry Night Swimming. Giftige bessen of een vervallen bakje champignons heb je die in huis staan? Ik raad je aan om ze nu te gaan halen en te consumeren bij het horen van Oopoo Payama, het alter ego van de Italiaanse multi-instrumentalist Alessio Ferrari. Een artiest die opereert vanuit een kleine bergstudio ergens boven Parma. Het is lekker trippen op zijn nieuwste album Honesty Flowers, dat vorige vrijdag uitkwam op Fuzz Club. Een label dat we hier in Fuzzbox van dichtbij volgen. Oopoo Payama.

Deze Belgen van de Clou, die omschrijf ik eerder al als Engin de Poitrine meets Donkey Kong meets Blind Gekocht. Janica Zals is zeker nog niet op dansen, maar een videoclip met die lange Daan Alfrink, dat zou toch tot de mogelijkheden moeten behoren. Het is uit op het Belgische Cortisona-label en dat is eigenlijk alleen al een reden om het eens uit te checken.

lopen Skink en de Sweet Goodbye. En dat is de titeltrack van hun nieuwe plaat die binnenkort uitkomt. Music Matters, Billy. En over een Sweet Goodbye gesproken. Na meer dan 29 jaar is de Washington DC Postcard Core Band Regulator Watch terug. It's

0: ik voel me plots weer 18. Regular Words, What's and It's Gonna Happen. Na 29 jaar is de band terug. En het is geweldig. Opgenomen door de gitarist van Converge in de studio's van Weilen, Steve Albini. En ik besef het, 18 is ver af, want volgende week ben ik hier terug. En dan kom ik met een nieuwe tram. Bedankt om te luisteren. Tot volgende week. Tot Fuzzbox.
1: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond. Vlaanderen rouwt om Margriet Hermans. Ze is vandaag overleden, amper 2 weken nadat ze bekendmaakte dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze leed aan een agressieve kanker. Margriet werd bekend als zangeres en werd daarna een echte televisiepersoonlijkheid. Ze stapte ook even de politiek in. Haar overlijden roept veel reacties op. Je hoort acteur Jacques Vermeire over hun samenwerking.
4: We hebben het begin meegemaakt van onze carrière. Ik deed Sportcafé Radio. Zij begon als zangeres, 88, 87. Mm-hmm. En lachen, hè. Sketchen, humor. Wij brachten humor. En alles relativeren. En dan deed ze Margriet aan zee. En ik was dan de warm-upper, maar ook met sketchjes. Dus wij hebben altijd samengewerkt. Altijd in een humoristische stijl.
3: Margriet werd 72 jaar. De politiezones aan de kust krijgen deze zomer versterking van 25 extra agenten om problemen met transmigranten op te vangen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin aangekondigd. Steeds meer transmigranten proberen er de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. Daarom trok de politie enkele weken geleden nog aan de alarmbel om meer middelen te vragen. En in totaal zijn er nu 359 bevestigde gevallen van ebola, dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om 344 besmettingen in Congo en 15 in Oeganda. Er zijn ook 116 vermoedelijke gevallen. Het ebola-virus heeft ook al aan zeker 61 mensen het leven gekost. Volgens de WHO moet de contactopsporing nog beter. En er is ook nog geen vaccin of geneesmiddel waardoor de uitbraak moeilijk is tegen te gaan. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. De weduwe van de buschauffeur die betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout wist niets van de klachten over haar echtgenoot. Dat heeft de advocaat van de weduwe gezegd in VTM Nieuws. Het gaat dan over klachten over roekeloos rijgedrag. Je hoort de advocaat John Maas.
3: Zij zelf heeft daar nooit enige notie van gehad dat daar problemen waren. Laat staan over een zogenaamd problematisch rijgedrag van haar man. Dat daar misschien op de werkvloer soms discussies waren. Ja, dat is denk ik een gegeven dat we overal wel kunnen plaatsen. Maar iets in de zin zoals vandaag wordt naar voren gebracht in de media, is voor haar helemaal nieuw en totaal onbekend.
2: Het is nog altijd niet duidelijk of het ongeval veroorzaakt werd door roekeloos rijgedrag van de chauffeur. Het parket onderzoekt dat nog. De uitvaart van zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans vindt volgende woensdag 10 juni plaats in Merksplas Kolonie. Dat laat haar dochter Céline weten. Het wordt een publieke plechtigheid. Margriet is vandaag overleden, amper 2 weken nadat ze bekend maakte dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze leed aan een agressieve kanker. Margriet werd 72 jaar. De jongen van 17 die gisteren met een tractor een dodelijk ongeval veroorzaakte in Maaseik was niet onder invloed van drank of drugs. Dat heeft het parket bevestigd. De jongen reed een vrouw van 58 op haar fiets aan. Zij overleefde dat niet. De bestuurder pleegde ook vluchtmisdrijf, maar kon later worden opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij bewust was weggereden en of hij een geldig rijbewijs had. Vorig jaar zijn in ons land meer dan 2000 huizen en appartementen verkocht voor meer dan 1 miljoen euro. Dat is een record, bijna 30% meer dan het jaar ervoor. 3/4 van die miljoenenpanden zijn in Vlaanderen verkocht. Vastgoedmakelaar Yves Dekkers.
4: Er zijn sowieso algemeen prijsstijgingen in het vastgoed op zich. Dat is overal wel zo het geval. We hebben ook gezien dat België een vrij stabiele markt is gebleven door de jaren heen. Dat is ook een voordeel hier van het kleine land dat we hebben. Als we vergelijken met de buurlanden zijn vrij snel naar boven gaan in prijsstijging, dan terug een drop gaat naar beneden. Dat is in België rustiger geweest. Wat toch geeft dat we dan stapsgewijs boven dat miljoen ook komen bij een aantal panden.
2: Hotspots voor luxe vastgoed blijven Knokke en Braschaat. 2 voetballers uit ons land horen bij de 100 meest waardevolle voetballers ter wereld. Dat heeft een Zwitsers onderzoeksbureau onderzocht. Ze hielden daarbij onder meer rekening met de leeftijd van de speler, hun prestaties en de populariteit op sociale media. Jeremy Doku en Mika Gods haalden de top 100. De Spanjaard Lamine Yamal staat op plaats 1 in de ranking. Vannacht wisselvallig met buien en minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
2: Zo

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. De Kamercommissie Financiën heeft de fiscale hervorming van de federale regering goedgekeurd. Daarin staat onder meer een versterking van de werkbonus en een belastingverlaging voor alleenstaanden. En de fiscale voordelen bij werkloosheid worden afgebouwd. De regering wil dat wie werkt beloond wordt. De hervorming is nu in eerste lezing goedgekeurd. Als dat ook in tweede lezing gebeurt, dan kan de Kamer er definitief over stemmen. De weduwe van de buschauffeur die betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout wist niets van de klachten over haar echtgenoot. Dat heeft de advocaat van de weduwe gezegd in VTM Nieuws. Het gaat dan over klachten over roekeloos rijgedrag. Je hoort advocaat John Maas.
3: Zij zelf heeft daar nooit enige notie van gehad dat daar problemen waren. Laat staan over een zogenaamd problematisch rijgedrag van haar man. Dat daar misschien op de werkvloer soms discussies waren. Ja, dat is denk ik een gegeven dat we overal wel kunnen plaatsen. Maar iets in de zin zoals vandaag wordt naar voren gebracht in de media, is voor haar helemaal nieuw en totaal onbekend.
2: Het is nog altijd niet duidelijk of het ongeval veroorzaakt werd door roekeloos rijgedrag van de chauffeur. Het parket onderzoekt dat nog. En opgelet als je vannacht van op de E313 naar de Antwerpse ring richting Nederland moet, want daar is de weg afgesloten door de Oosterweelwerken. Vannacht wordt de openstelling van twee nieuwe delen van de tijdelijke bypass voorbereid. Je moet er de omleiding volgen via de E313 richting Gent en Brussel en dan keren ter hoogte van Berchem. De weg is er nog tot 5 uur morgen vroeg afgesloten. Vannacht wisselvallig met buien en minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. En vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.

that green flow. It's nice for you, bro, but I'm not impressed, no.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. De Kamercommissie Financiën heeft de fiscale hervorming van de federale regering goedgekeurd. Daarin staat onder meer een versterking van de werkbonus en een belastingverlaging voor alleenstaanden. En de fiscale voordelen bij werkloosheid worden afgebouwd. De regering wil dat wie werkt beloond wordt. De hervorming is nu in eerste lezing goedgekeurd. Als dat ook in tweede lezing gebeurt, dan kan de Kamer er definitief over stemmen. Telenet stuurt vanaf morgen 40% meer technici de baan op als reactie op het grote aantal klachten over het telecombedrijf. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren dat er meer dan dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Je hoort Stefan Koenjaerts van Telenet.
3: We gaan naar meer dan 200 technici die permanent aan het netwerk gaan werken. In de tweede plaats gaan we ook een lijst maken van de locaties waar het meest impact is en die gaan we absolute focus geven. En op de derde plaats gaan we ook blijven onze contactmogelijkheden zo maximaal inzetten en daar een tandje bij steken.
2: In Rotselaar in Vlaams-Brabant stuurden 110 inwoners zelfs een ingebrekenstelling naar Telenet, omdat ze al 3 maanden geen of traag internet hadden. En mogelijk komt het WK voetbal van Genk-speler Zakaria El Wadi in gevaar. Hij zou vandaag met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen, maar door problemen met zijn visum mocht hij het vliegtuig niet op. De Marokkaanse bond doet er nu alles aan om het probleem op te lossen. De entourage van Wadi gaat ervan uit dat hij wel op tijd in de VS raakt. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië. Vannacht wisselvallig met buien en minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms ook wat regen bij een graad of 20.
1: Music matters.